Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dankjewel.
3: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

kom ik een berichtje tegen van Wendy Savelberg, nog van gisteren. Die zei toen, vandaag wordt ons eerste kleinkind geboren. En wat doe je dan? Wachten met de radio aan en lekker muziek luisteren. Groetjes van een nu al trotse opa Marcel en oma Wendy uit Deventer. Nou, ik ga ervan uit dat alles inmiddels ter wereld is gekomen. 10 vingers, 10 tenen, gezond en wel. Dus we zeggen goedemorgen en gefeliciteerd.

0: dus. En ook voor de regio Midden is de zomervakantieperiode nu echt afgelopen. Dus we zijn weer allemaal gelijk. We delen het maandaggevoel. Voor de een is dat frisse zin en energie van kom erop. En de ander zal misschien nu nog aan het zuchten zijn en liever nog in bed hebben gelegen. Hoe dan ook, vandaag verloopt het weer in Gelderland eerst nog wisselvallig. Van west naar oost trekken er enkele buien over ons heen. Maar vanmiddag wordt het geleidelijk droger. Dan breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 19 tot 21 graden bij een meest matige westenwind. Morgen en woensdag lijken vervolgens overwegend droge dagen te worden, met een afwisseling van zon en wolken. Temperatuur beide dagen zo'n 22. Wat is er zoal aan nieuws te vinden op onze site en in de app? En wat staat er in de ochtendkrant op de voorpagina? Geef je een overzichtje van deze maandagochtend. De grote gezamenlijke kop vanochtend is toch wel goud voor de Holland 8 op het WK roeien in Amsterdam. Met een wereldrecord erbij. De NRC, de Telegraaf, het AD en de Volkskrant hebben het er uitgebreid over vanochtend. Ook breed in de kranten, de gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus met zeker 8 doden. Trouw en de Gelderlander openen ermee. De Volkskrant schrijft over de verwoesting in Nepal. In het dal daar is alles meegesleurd door de stortvloed. En daar wordt nu ook de 29-jarige Christian uit Nijkerk vermist. Na een kort nachtje gaan de coalitiepartijen vandaag vanaf 9 uur weer verder met de begrotingsonderhandelingen. D66, VVD en CDA zijn er vannacht niet uitgekomen. Het zit nog vast op de belasting op vermogen en de sociale zekerheid. De tijd dringt, want de begroting moet uiterlijk vannacht klaar zijn voor de Raad van State. 190 kilometer over asfalt en gravel, dwars door de Achterhoek. De 9e ronde van de Achterhoek is gisteren gereden, met duizenden toeschouwers langs de route van Ulft via Winterswijk, Groenlo, Ruurlo terug naar Doetinchem.
1: Wie gaat het worden hier? David Dekker in de buitenbocht. Roman Konings komt eruit. Roman Konings wint hier de ronde van de Achterhoek. Geweldige wedstrijd gereden. Gebalde vuisten.
2: Vroeg waren we goed en ik heb het kunnen afmaken. Echt geweldig.
3: Julian Visser, Joshua Huppers, winnaar van de 9e ronde van de Achterhoek, Roman Konings.
0: Het weer werkte niet helemaal mee. Het was regenachtig, het was ook glad op de wegen. Maar dat maakte het publiek allemaal niks uit. Die hebben genoten. De Gelderlander heeft het over de Graafschap, die na een flinke nederlaag bijna onderaan bungelt nu. NRC vertelt het ontroerende verhaal van Arij, 89, van Schiermonnikoog. Om de week reist hij een halve dag met 2 veerboten en een lange autorit om zijn vrouw met dementie te bezoeken op Terschelling. Er is namelijk geen verpleeghuis op zijn eigen eiland. En tot slot de Telegraaf met een verhaal dat zo uit een film komt. In Duisburg heeft een gevangene op de 3e verdieping de tralie van zijn celraam losgewrikt, is via de buitenmuur naar het dak geklommen en verdwenen in de nacht. De man zat vast voor diefstal. Kun je nageven, als je ergens goed in bent, dan hou je daar niet zomaar mee op. Ja, en ontsnappen, dat mag. Dat vind ik altijd zo bijzonder iets. Daar is niks op tegen. Eurythmics, Right by Your Side. 11 minuten over 6.

0: The Beatles en Get Back. Het is 18 minuten over 6. Goedemorgen Gelderland. Zullen we een goed begin maken van deze nieuwe week?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Een klein spelletje doen we even. Het is een intro spelletje. Ik heb een plaat die ik graag wil draaien. En dat mag ik eigenlijk alleen doen als de intro wordt geraden. Ga ik een hint geven? Nou, ik laat eerst wel even de intro horen alleen.
1: Een goed begin.
0: Die dus. En dan wil ik graag de titel en de artiest. En dat mag je doorgeven via frank@gld.nl of een appje. Ik zat nog te denken, zal ik een hint geven? Maar ja, nee, je hoort het eigenlijk al erdoorheen. Hè? Ja.
1: Een goed begin.
0: Ik denk, het is weer gerelateerd, kan ik zeggen. Maar je hoort het ook gewoon regenen. Nou, de titel en de artiest, die heb ik van je nodig. Snelle. Laat het licht aan, hoor je nu.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Bam, ba, ba, da, ba. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Barneveld is het nu 15,9, in Arnhem 17,1. Er waren vannacht verspreid over de provincie enkele felle buien en lokaal onweer. Deze nieuwe week hebben we overdag voornamelijk wisselvallig weer, met een zuidwestelijke wind. Vandaag krijgen we ook behoorlijk wat regenbuien over ons heen. Temperatuur komt uit op maximaal 21 graden. Op de beruchte Maas- en Waalweg, de N322... waar de afgelopen 12 jaar al 8 dodelijke ongelukken gebeurden, is opnieuw een fietser zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam op een kruispunt in botsing met een auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg tijdelijk af voor onderzoek. En de brandweer is een week erom voor de tweede keer deze week uitgerukt om een gans met een visdraad in de bek te redden. Samen met de dierenambulance is de vogel gevangen, waarvan de visdraad verlost en daarna op een andere plek weer uitgezet. Meer Gelders nieuws bij ons op de website en in de mobiele app. En verkeersinformatie: A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 minuutjes. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 7 minuten.
7: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd? Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen.
11: Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Goedemorgen Gelderland.

0: De man van Roxy Music, Brian Ferry. En zijn Don't Stop the Dance. Nee joh, we beginnen de week nog maar net. We gaan echt niet nu al stoppen. 6 minuten over 6:30. Goedemorgen, goedemorgen. We hebben iedere donderdag op TV Gelderland een opsporingsprogramma samen met politie en justitie. Plaatsdelict. Niet te verwarren met mijn ochtendspelletje Plaatsdelict. En in Plaatsdelict aandacht voor allerlei zaken uit de provincie. Bijvoorbeeld deze. Aandacht voor de inbraak bij een tuinbedrijf in Oosterhout. Twee mannen forceren midden in de nacht de werkruimte en gaan dan gericht op zoek naar de kluis van het bedrijf. En uiteindelijk knippen ze ook de kabel van de bewakingscamera door. Maar ja, dan zijn alle beelden al lang opgeslagen.
1: Bij een tuinbedrijf van de Oosterhoutse straat in Oosterhout komen in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni twee inbrekers aangelopen. Als ze merken dat er een camera op ze gericht is, kijken ze snel weg en probeert eentje alsnog een pet op te doen. Maar dan had hij dat toch wat sneller moeten doen. Een camera maakt een close-up van hem en daarop is te zien dat zijn haardos op zijn retour is. Ze lopen heel rustig over de tuinderij en gaan van de kas naar een werkruimte. Daar bekijken ze met behulp van een zaklamp de situatie. En bingo, de lichtbundel valt op het doel van hun nachtelijke missie. De kluis. Daar moet even wat gereedschap aan te pas komen. Het zijn tenslotte inbrekers. Ze komen terug met een koevoet en doorzoeken de werkruimte. Eerst halen ze een ladekast van de muur en die zetten ze op hun werkbank. De kluis volgt erna en die proberen ze te openen. Helaas net buiten beeld. Geen beelden, maar we horen wel hun stemmen. Het blijkt dat die kluiskraken nog helemaal niet zo eenvoudig is.
2: Waar moet je hier?
1: Ze hebben nog

0: steeds niet door dat hun stemmen worden vastgelegd door de bewakingscamera. Uiteindelijk lukt het ze om de kluis te openen, maar de inhoud valt ze tegen. De mannen gaan opnieuw op een huppeldrafje over het terrein. Komen weer terug met hun gezichten afgewend van die vervelende camera. Om opnieuw op zoek te gaan in de werkruimte. Er moet hier toch meer waardevols te vinden zijn dan dat ze in de Lidl-tas kunnen meenemen. En dan ontdekken de inbrekers een router van de bewakingscamera's.
1: Heeft ze dan een camera?
0: Ze knippen een kabel door en het beeld gaat op zwart. De inbrekers hebben veel moeite gedaan voor een buit van uiteindelijk 300 euro cash. Daarmee gaan ze er vandoor. Weet jij meer over deze mannen, bijvoorbeeld door hun stemmen, of weet jij iets over die inbraak eind juni? Meld het aan de politie. Anoniem tippen kan natuurlijk ook.
2: De beelden en dus ook die stemmen van deze twee, die staan zo meteen bij ons op de site gld.nl. En als je iets herkent, dan zou het fijn zijn als je wilt bellen met 0860 70 11. Je kunt ook altijd anoniem tippen, hè? Meld misdaad anoniem. Weet je het nummer? 0800 7000. Zometeen dus de beelden bij ons op de site Imagine Dragons. Nu en zometeen een goed begin. De oplossing.

0: Imagine Dragons en On Top of the World. Nou, dat is een lekker begin, zeg. Toch?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, daarover gesproken. Een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro laten horen vanochtend vroeg. Het klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Met de vraag, herken jij welke plaat het is? En nou ja, dat was natuurlijk een beetje weer gerelateerd. Dus dat werd wel herkend, onder andere door Bea, door Irma en door Darja. Ik krijg ook nog een appje van Token erover. Die zegt, goedemorgen, deze laatste dag van augustus. Ik word steeds luier, ik slaap steeds langer. Maar vandaag, deze ochtend, ben ik wakker, klaarwakker. En toen hoor ik het regent mannen. Een goed begin van vandaag is Raining Man van The Weather Girls. Regen is wat Token betreft alweer genoeg gevallen overdag. Laat het 's nachts maar weer regenen. En ze hoeft er geen mannen uit de lucht te laten vallen. Ze zegt, ik heb de ene, dat is genoeg. Ja, een mooie laatste droge dag van augustus wordt ons toegewenst door Token. Ja, dat gaat hem niet worden, Token. Want er wordt alweer een code geel afgegeven vandaag. Vanwege inderdaad de naderende buien.
2: Goedemorgen, Frank hier, Checo uit Hoenderlo. Dit is soms de Weather Girls met It's Raining Men. Goeie uitzending, you.
0: Ja, nou, dat was hem dus, hè. Komt hij helemaal.

0: Het zijn de Weather Girls uit 1982 met It's Raining Men. Halleluja, it's raining men.
1: It's raining men. Nou, of dat zo goed is voor je tuin. Goeie.

0: Al Langley en Choosing Texas. En daarvoor It's Raining Man van The Weather Girls, 7:10. Waarbij luisteraar Wouter inderdaad terecht opmerkt of dat nou zo goed is voor je tuin. Ja, inderdaad.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Maar de regen wel. En er komt nog meer regen aan. Na een toch wel hier en daar wat natte nacht volgens mij. Ja, Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank.
0: Want we hebben wat verdeelde buien gehad, hè, afgelopen nacht.
2: Nou, ik moet je zeggen dat het in Gelderland wel mee is gevallen. En de buien zijn vooral actief geweest in de kustgebieden. En dat heeft een oorzaak. Dat heeft namelijk alles te maken met het relatief warme water van de Noordzee. Dat is de afgelopen maanden natuurlijk goed opgewarmd. Zeker in deze zomer. En ja, dat warme water, dat is echt een voeding voor het ontstaan van forse regen en onweersbuien. Ik zag bijvoorbeeld dat in de Kop van Noord-Holland al op diverse plaatsen meer dan 20 mm regenwater sinds middernacht is gevallen. En laat daar nu nog steeds een hele actieve bui actief zijn. Alhoewel, hij trekt nu inmiddels Friesland binnen. Maar er komen nieuwe buien aan, soms ook met onweer. Maar in Gelderland is het eigenlijk vannacht op de meeste plaatsen droog gebleven. En we beginnen de dag zelfs heel mooi. Met flink wat zonneschijn de komende uren. Geleidelijk aan neemt de bewolking toe. We zien in eerste instantie die buienwolken aan de westelijke horizon hangen. Ik denk dat ze later vanmorgen en anders wel vanmiddag ook over Gelderland gaan schuiven. En inderdaad dan uiteindelijk wel weer een paar millimeters aan regenwater opleveren. Sterker nog, op sommige plaatsen kan zelfs eventjes de regen met bakken uit de lucht naar beneden komen vanmiddag. Er is ook onweer mogelijk. De wind is nadrukkelijk aanwezig. Nu nog vrij rustig, maar die gaat ook aantrekken. Maakt het wat onstuimig vanmiddag. En de momenten dat het droog is, met af en toe zonneschijn, ja, die hebben we ook nog wel. Dan wordt het nog vanmiddag zo'n 18, 19 op een enkele plek maximaal 20 graden.
0: Oké, en dat is dan de laatste dag van augustus. Dat betekent morgen september en dan is het voor jullie herfst, hè?
2: Ja, begint voor ons de herfst. Nou, ik denk dat die eigenlijk met heel normaal weer begint voor de tijd van het jaar. Want de komende dagen zien we dat de temperatuur 's middags zo tussen de 20 en 21, 22 graden ligt. Het is daarbij een beetje wisselvallig. Er zijn mooiere dagen. Morgen bijvoorbeeld ga ik ervan uit dat het eigenlijk zo goed als overal droog blijft in Gelderland. En regelmatig zonneschijn. Woensdag ziet er ook nog niet onaardig uit. En dan donderdag en vrijdag neemt het risico op buien wederom toe. En zo zie je dus dat het een beetje op en neer gaat. Geen stabiel weer, ook niet continu verregende dagen. Af en toe regen wat de natuur goed kan gebruiken. En af en toe een mooi weertype om er heerlijk nog op uit te trekken.
0: Oké, Alfred, dankjewel.
2: Yes.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot straks.
0: Tot straks. En ik zie dat Jan Sommerdijk ook al binnen is. Dat is mooi. Dan kunnen we zo meteen naar 7 gaan terugblikken op het Gelders Sportweekend. Hoe is er gepresteerd op de velden, op de weg, langs de lijnen, noem maar op. En ik heb een plaat delict weer voor je uitgekozen. Een dossier waarvan ik denk, ja, dat is niet helemaal in de haak. Dat zouden we toch samen met de platenpolitie en de luisteraars van Radio Gelderland moeten kunnen oplossen vanochtend. Maar ja, moet nog wel lukken. Dat is zometeen na 7 uur. En na Marillion. Dit is Kaylee op Radio Gelderland. 7:07. Do you remember?

Marillion en Kaylee op Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, ik denk, ik heb op zich nog even plek voor een klein plaatje. En ik zie Dolly Parton, waar we natuurlijk vorige week uitgebreid over hebben gehad, dat hij weer op een nummer 1 hit afstevend door alle aandacht natuurlijk voor haar muziek na haar overlijden. Ze lijkt in Engeland alsnog haar eerste nummer 1 hit te krijgen, want 9 to 5... wordt daar massaal gestreamd en gedownload en staat bovenaan de voorlopige hitlijst. Maar ze heeft eigenlijk nog nooit op het nummer 1 gestaan in Engeland. Dat is toch wel bijzonder, hè? Maar wie het ook uitstekend doet van haar is Jolene. En dat is eigenlijk wat mij betreft een mooie nummer. Dus laat ik nog even een klein deeltje geven. Voor de Engelse hitlijst dan. Ik weet niet of dat kan vanuit hier, maar ik probeer het toch.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 6 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmaal en Kerkdriel ook 6 minuten. De A15 5 minuten Nijmegen Rotterdam tussen Arkel en Hangingsveld Rotterdam. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken.
11: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

Komt een leuk mailtje van Petra en Chris nog voorbij. Die zegt, we staan inmiddels 2 maanden op een camping in Wolfhezen. We kamperen daar 1/2 jaar in afwachting van zijn nieuwe woning in Doorwerth. Het is heerlijk om net als vroeger weer naar Radio Gelderland te kunnen luisteren. Je hoort liedjes voorbij komen die je al lang vergeten was. En die blijven dan de hele dag hangen. Groetjes vanuit Wolfhezen van Petra en Chris. Groetjes terug. Substitute hoorde je met... Substitute hoorde je van Cloud, inderdaad. Het is 9 minuten over 7. Goedemorgen, goedemorgen. Maandagochtend.

0: Goedemorgen, de eerste dag van de nieuwe week. De laatste dag van augustus en ook regio Midden moet weer naar school. De zomervakantieperiode is nu echt voor iedereen afgelopen. Dus we delen dat maandagochtendgevoel wat voor de een is van kom erop, lekker zin in. En voor de ander, oh, lag ik nog bij mijn bed. Dat verschilt. Maar voor iedereen geldt dat het vandaag een wisselvallige dag gaat worden in Gelderland. Van west naar oost trekken enkele buien over de provincie. Vanmiddag wordt het uiteindelijk weer droger en dan breekt de zon ook steeds vaker door. Het wordt 19 tot 21 graden, meest matige westenwind. Morgen en woensdag overwegend droog, afwisseling van zon en wolken, dan 22. Wat kun je zoal aan nieuws vinden vandaag bij ons op de site gld.nl en in de app? En wat staat er op de kranten geprint op de voorpagina? Dit is een overzicht. De grote gezamenlijke kop vanochtend is goud voor de Holland 8 op het WK roeien in Amsterdam met een wereldrecord erbij. De voorpagina's van NRC, De Telegraaf, het AD en de Volkskrant lees je dat vanochtend. Ook breed in de kranten. De gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus met zeker 8 doden. Trouw en Gelderlander open ermee. Ander nieuws, de A2 gaat vanavond dicht tussen Kerkdriel en Empel. Een verkeersportaal boven de snelweg is zo ver verroest dat het met spoed weg moet. Vanaf 9 uur vanavond is de weg richting Utrecht dicht. Vanaf 11 uur ook richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via Arnhem en de weg gaat morgenochtend dan om 5 uur weer open. Dus de A2 vanavond dicht. Het Financieel Dagblad meldt dat de hypotheekrente verder oploopt, onder meer door de onrust rond Iran. Grote banken kondigen deze week nieuwe verhogingen aan. De Volkskrant opent met de verwoesting in Nepal. Daar wordt ook de 29-jarige Christian uit Nijkerk vermist. Hij deed mee aan een groepsreis toen het land werd getroffen door zware overstromingen. Sindsdien ontbreekt elk teken van leven. Zijn familie volgt de ontwikkelingen via de autoriteiten ter plaatse en vraagt nadrukkelijk om rust en privacy. Bij het AD is de vakantie voorbij. Nederland staat weer massaal in de file en vooral dinsdag en donderdag blijven piekdagen op kantoor. De meeste scholen die zijn dus ook weer een week bezig. In de meeste klassen staat er een juf voor de groep. Hoe komt dat eigenlijk, dat het eigenlijk in de meeste gevallen een juf is? Dat weet eigenlijk niemand precies waar dat komt.
1: De kinderen hebben weer een nieuwe meester of juf voor de klas en het is allemaal weer een beetje wennen. Maar ja, meestal juffen, want in Arnhem is 80% van de basisschoolleerkrachten vrouw.
2: Wordt toch nog wel steeds veel als vrouwenberoep omschreven. Ik denk dat het vooral heel erg heeft met aanzien en hoe er naar het beroep gekeken wordt.
3: Hoe zou dat komen? Ja, van de origine. Vroeger waren er wel mannelijke leerkrachten toen ik op de basisschool zat. Ja, dat is wel een goede vraag.
4: Weet ik niet. Kijk, het onderwijs is een prachtige plek om volgens mij soms ook in deeltijd wat meer dingen kunnen doen. Ik vind, zou het zelf wel een mooie uitdaging vinden, hoor. Maar ook een hele zware.
3: Ik heb 2 zonen. En die als ze een mannelijke docent hadden, dan werkten ze veel harder. Dat deden ze tenminste wat. Want die vertelden stoere dingen over motoren. En die deden leuke dingen in hun ogen. En dus in die zin was dat voor hen heel positief. Ja.
2: Ja, ik vind het het mooiste wat er is. Je mag kinderen verder helpen in deze ingewikkelde wereld. Je ziet ze groeien. Je ziet ze steeds beter worden. En dat vind ik het mooiste wat er is.

0: Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnakes hoor je op Radio Gelderland. Het is 7:15. We gaan het hebben over de sport van afgelopen weekend. En als je het hebt over het voetbal, dan weten we dat NEC heeft gewonnen. Een matige wedstrijd in Zwolle. En de Graafschap, daar is het gewoon crisis met een hoofdletter C. En Jan Sommerdijk is aangeschoven hier in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst even NEC. 3-1 zegen uit tegen PEC Zwolle. Maar ja, verdiend. Het was een matige wedstrijd, hè?
1: Heel matig. NEC kwam bijzonder goed weg. Ze kregen 2 strafschoppen. Nou, die waren terecht. En die werden keurig benut door Charles Sherry. 2-0 voor, daar denk je niks aan de hand. Toen speelden ze ook nog wel redelijk die fase. Toen kreeg PEC Zwolle ook een penalty. Die ging er ook in, 1-2. En de doelpunten kwamen alleen maar uit strafschop belekend. Want ze maakten ook aan de strafschop 2-2, dachten ze. Maar die werd tegen lat geschoten. Nog 2 afgekeurde doelpunten van PEC Zwolle. En NEC speelde heel matig, creëerde nauwelijks kansen. En ja, en toen kwam eigenlijk het moment van de wedstrijd. Toch de 3-1 overwinning binnen door Per Schuurs net ingevallen. Hij kopte de bal bij een corner binnen. Dat was echt geweldig voor die jongen.
0: Want hoe bijzonder is dat voor hem?
1: Ja, hij is heel lang geblesseerd geweest. 3 jaar. Ze hebben hem overgenomen van...
0: 3 jaar?
1: Ja, dat geloof je bijna niet, hè? Dus hij had op een gegeven moment ook al gedacht, mijn carrière is helemaal voorbij. Maar toch bij NEC weer een kans gekregen. Meegetraind. Een beetje ja, in de luwte. En op een gegeven moment ineens... Ja, bleek dat die wedstrijd fit was. In ieder geval om wat minuten te kunnen maken. En dat was eigenlijk het idee van, nou ja, we laten hem misschien even invallen als we voorstaan. Nou, en nu kwam hij erin om eigenlijk de voorsprong mee te verdedigen. En ja, hij zorgde voor de beslissing. En voor hem was dat natuurlijk een enorme ontlading.
2: Poeh, ja, alles natuurlijk 3 jaar eruit gelegen. Niet kunnen doen wat waar ik plezier, het meeste plezier in heb. En ja, als je dat niet kan en op dit moment dan bij mijn debuut en mijn, ja, vooral mijn rentree na 3 jaar is dat... Ja, emoties wat dan loskomen.
0: Ja, wat mooi, maar goed verhaal. 3 jaar, dan debuut en gewoon weer scoren. Over NEC gesproken, want dat wacht Per ook wel een mooie tijd bij NEC.
1: Ja.
0: Want de loting is vrijdag bekend geworden voor de Europa League, waar ze dus nu in zijn beland. En NEC opent over 2,5 week in Turijn tegen de oude dame Juventus.
1: Ja.
0: Hoe vinden ze dat in Nijmegen?
1: Ja, dat vinden ze schitterend. Vooral voor Per Schuurs is dat heel mooi. Want die heeft natuurlijk een aantal jaren in Turijn gevoetbald. Wel zo bij de andere club, Torino. En Bram Nuitink, die vindt het ook prachtig. Want die heeft heel lang in Italië gespeeld. Heeft vaak tegen Juventus gevoetbald. En nu keert hij daar dus weer terug. Dus ja, en dan is natuurlijk de vraag wat NEC dan nog kan.
3: De NEC tegen Juve uit, dat is echt giga en supermooi voor ons. Dus ja, je hebt altijd de kans. En dat hebben we vorig jaar ook tegen topploegen hier laten zien in Nederland. En nu kunnen we het ook op Europees niveau laten zien, hopelijk. Dus ja, het is ook weer een kans voor ons om ons Europees op een ander podium te laten zien, denk ik.
0: Ja, moeten ze wel wat beter gaan spelen dan tegen Zwolle in elk geval. Jan, we zakken even naar de onderkant, naar de bodem van het betaald voetbal. Want daar vinden we de Graafschap terug. Dat is echt wel, die zijn in crisis daar.
1: Enorm. Het gaat zo slecht. 4 wedstrijden, 1 punt. Enorm hoeveelheid tegengoals. Ook nu weer 4. Het werd 1-4 thuis tegen Almere. Dat is een goede ploeg hoor. Dat lag ook zeker aan Almere die heel effectief waren. De Graafschap speelde nog niet eens zo slecht. Maar de verdediging is lek. Dat is ook wel te verklaren. Want 5 verdedigers op dit moment geblesseerd. Maar ja, ook als elftal compleet is, ja, is het nog steeds niet genoeg. Hè. Ze wilden meedoen bovenin. Voorlopig staan ze op het tweede van onder. Terwijl ze voor het tweede van boven wilden spelen. En ja, als je de hele elftal kijkt, daar zit niet veel in. We hebben heel veel meevoetballers vooral. Maar een echte leider is er nauwelijks. Clint Leemans zou dat moeten zijn, maar die is op het moment geblesseerd. Ze hebben niet veel creativiteit. Wel 2 redelijke vleugelspitsen erbij nu uit het buitenland. Maar goed, die moeten nog een beetje wennen. Een Italiaan en een Fin. Maar ja, ook iemand die doelpunten maakt vanaf het middenveld zouden ze wel kunnen gebruiken. Dus er is nog heel veel nodig.
0: Is dat dan vandaag de laatste dag dat
1: ze moeten
0: kan?
1: Dus heel snel zaken doen. Maar ja, ze hebben het gewoon niet goed voor elkaar in ieder geval aan het begin van de competitie. En Thomas Duivenvoorde, de trainer, ja, die kun je dat niet verwijten. Die ja, heeft gewoon een hele matige selectie. En dan nog met al die blessures. Ja, 1 uit 4 is wel heel slecht. En ze moeten komende vrijdag naar Heracles. Als de ploeg die dat nu toe alles met ruime cijfers wint. Dus,
0: roeien met de riemen daar. En
1: heel moeizaam.
0: En hozen. Dan Vitesse. Een jaar geleden leek die club gewoon verdwenen. En wat een contrast met nu, hè?
1: Ja, een jaar geleden op deze maandag. Dat was toen maandag 1 september. Was die laatste rechtszaak. Hè, waar iedereen van zei, nou, ze hebben 1% kans om het alsnog voor elkaar te krijgen. En dat lukte toen.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt bijna helemaal vergeten. Want ja, Vitesse is gewoon weer een normale voetbalclub die het prima doet. Ze hebben afgelopen vrijdag met 4-1 gewonnen uit de FC Den Bosch. Ze staan keurig in de subtop van de eerste divisie. Daar waar de Graafschap zou willen staan, daar staat Vitesse. Ze spelen best aardig en hebben met Nauvel Bannes een man in vorm. Want die heeft er al 5 in liggen. Dus ja, Vitesse alles pais en vree. Ja. Dat was een contrast met de laatste jaren.
0: En ik zei net bij de Graafschap, daar hebben ze dan alleen vandaag nog voor. Want vandaag sluit het transfer weer.
1: Het is altijd heel gek. Dat zou normaal 31 augustus zijn.
0: Dat dacht ik.
1: Het wordt nu weer verlengd. Ja, ik snap het ook niet. Ik vind sowieso 31 augustus een hele rare dag, omdat die competitie al zo lang bezig is. Maar het woensdagavond 2 september pas.
0: Okay, dus
1: vraag me niet waarom. Bizar dat ze altijd maar schuiven met die datum.
0: Dus maar betekent dat de clubs nu nog een beetje onrustig zitten te
1: Het is heel onrustig. Kijk, NEC heeft weer verkocht. Sammy Owaissa naar PSV voor ongeveer 9 miljoen. Mooi bedrag weer. En ze hebben, als we even kijken, sinds vorige zomer voor 70 miljoen verkocht. Dat is geweldig.
0: Ja,
1: en er kan nog wat bij komen. Noël Le Breton, Franse middenvelder, staat nu in de belangstelling van Lille en Strasbourg. En dat is een club die ook al een miljoen smijt. Dus er zou zo nog eens 1 miljoen, nou 5 minimaal, maar misschien wel 10 ook weer bij kunnen komen als die ook nog wordt verkocht. Dan moet NEC ook nog eventueel een vervanger halen voor die Le Breton. Maar verder heeft NEC de selectie aardig op orde. Vitesse is nog bezig met een verdediger. Luc Wouters van RKC. Daar is hij inmiddels weg. Het is nog niet bevestigd, maar er is belangstelling. En de Graafschap, die moeten dus nog heel veel. Ja. Ik zou zeggen, nog een ervaren middenvelder. Een doelpuntenmaker en misschien nog een extra aanvaller.
0: Een leider, zei je ook net.
1: Leiders vooral, ervaren spelers. Want ze hebben heel veel jonge talenten binnengehaald. Dat is leuk en aardig, maar dan weer de oorlog niet mee.
0: Ja, Sommerijk, dankjewel. Bijgepraat. Keith Urban, Michael McDonald nu. And we go back like a 1970 Cadillac.

0: Keith Urban, Michael McDonald.
1: Plaat delict.
0: Pak maar even een dossier erbij vanochtend.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga procesverbaal voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. En jou de vraag, kun je het oplossen? En daarmee maak je kans om gouden tipgever te worden en een Radio Gelderland zaklamp te winnen. Wij behandelen vandaag een verraderlijk dossier. Want veel mensen denken dat het over een moord gaat. Terwijl het nummer eigenlijk is geschreven over het overleven op straat. Geïnspireerd door funk en de harde realiteit van het stadsleven. Waar iedere keer weer iemand ten onder gaat. De platenpolitie onderzoekt een reeks gewelddadige straatincidenten. Waarbij elke keer opnieuw een slachtoffer is gevallen. Volgens getuigen lijkt de dader spoorloos te verdwijnen. Terwijl omstanders slechts constateren, er is weer iemand ten onder gegaan. De recherche ziet een patroon van geweld waarin slachtoffers elkaar in hoog tempo opvolgen en onderzoekt of één verdachte verantwoordelijk is of dat de straat zelf het strijdtoneel is geworden. Iedere keer dus diezelfde sombere conclusie, weer eentje. De platenpolitie probeert de geweldspiraal te doorbreken voordat er opnieuw een slachtoffer valt. Dus onderzoek naar reeks geweldsincidenten met dodelijke afloop. En daarvoor zoeken wij een Britse rockband. Met een nummer uitgebracht in 1980. En de kenmerkende baslijn en het door funk beïnvloede groove maakt het tot een van hun grootste internationale hits. Het aantal slachtoffers lijkt langzaam op te lopen. De recherche hoort na ieder incident steeds weer diezelfde sombere conclusie. Weer één. De baslijn is minstens zo beroemd als de titel. Heb je enig idee? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Dat kan aan 06-22-22-1342.
3: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
4: Tussen 10 en 12 zijn wij,
3: Jan
4: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
3: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
4: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
3: Dus tot zaterdag.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
12: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Hal, gemeente Brummen 16.0. In Beltrum 16.6. Het weer ziet er vandaag eerst nog wisselvallig uit. Enkele buien, maar vanmiddag wordt het geleidelijk droger. Meer zon. Temperatuur ligt tussen de 19 en de 21 graden. Meest matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Dan minima rond de 14. De 29-jarige Christian Berghuis uit Nijkerk wordt vermist in Nepal na de zware overstromingen in het noorden van het land. Hij maakte deel uit van een groepsreis en heeft sinds de ramp geen teken van leven gegeven. Zijn familie vraagt om rust, privacy en respect en hoopt op duidelijkheid over zijn lot. En de A2 tussen Kerkdriel en Empel gaat vanavond dicht om een verroest verkeersportaal te verwijderen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor overlast omdat de snelweg in beide richtingen afgesloten is tot morgenochtend 5 uur. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Nog even verversen. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten. De A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord bij Arnhem 12 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg 17 minuten. En richting Os tussen Valburg en Ravenstein 9 minuten extra reistijd. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
14: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
15: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
16: Hey!

0: vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: nummer is al 4 jaar oud, maar het wordt deze zomer opeens overal opgepikt. En niet zo'n beetje ook.
1: Vandaag gaan we even bij iemand op bezoek, want niemand minder dan Jesse Hoeré heeft 1 miljoen streams gehaald op Spotify. En dat is reden voor taart. Jesse, 1 miljoen streams op Spotify. Hartstikke gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ik ga jou een hand geven.
2: Dankjewel.
1: En ik heb een taart voor je meegebracht.
2: Dat ziet er goed uit.
1: Kijk aan, alsjeblieft. Ja, 1 miljoen streams, is dat nou lekker genieten?

0: genieten?
1: Zeker is het lekker genieten. Ik heb ook een plaat bij me. Dus ja, het is echt ik had het niet verwacht, maar ik zag het een beetje aankomen. Gisteren de 1 miljoen aangetikt. Ja, heel veel felicitaties. Mensen die berichten, zelfs artiesten die me een bericht stuurden. Dat was echt gewoon supermooi.
0: Ja, en volgens mij deed je ook meteen een nieuwe aankondiging, toch?
1: Klopt, er komt sowieso een duet aan met Claudia. Die komt sowieso aan. En mogelijk komt er ook mijn nieuwe nummer uit over 2 weken. Dus er komt er heel wat aan. De titel heet Komma, Komma, Komma. Dat is de titel van het nieuwe nummer. Maar meer, daar moet jullie echt nog op wachten. Maar het is wel echt mooi.
2: Zijn zusje Claudia gaat met haar nummer Wat een Plezier ook al dezelfde kant op. 500.000 streams op Spotify. Samen zijn ze toch wel, broer en zus, de muzikale verrassing van deze zomer, hoor.
3: Wat een plezier, de mensen hier. Ik vermaak me elke dag. Wat gelukkig zijn, dat doe ik met een lach.
2: Nou, toch 2 zomertjes even kort laten horen, zo op de valreep, voordat de herfst begint morgen, meteorologisch dan. Hier zometeen de oplossing van plaatdelict. Maar eerst Jason Mraz en zijn I'm Yours.

0: Jason Mraz en I'm Yours op Radio Gelderland. 13 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Heb je meegedacht aan plaat delict? Dan bij deze een hartelijk dankjewel. Namens de platenpolitie voor het meedenken. Want er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Dat hebben we laten horen. Maar de dader is gepakt. En dus hebben we nu te maken met een wederom een opgelost dossier. Het was een zaak waarin de recherche een verontrustend patroon ontdekte. Nog voor het vorige dossier is gesloten, dienen zich weer al een opnieuw slachtoffer aan. De een naar de ander. Het nummer gaat over verliezen, over verslagen worden, over het stuk lopen van de relatie wellicht. De titel betekent letterlijk in het zand bijten, sterven. Maar wordt gebruikt als een metafoor voor het verliezen van een gevecht, een wedstrijd of het ten ondergaan van iets. En de clip, als je die kent bij dit nummer, een stoer gangsterachtig beeld met schietpartijen. Maar het gaat al snel ook over relaties die stuk lopen, mensen die ten onder gaan in het leven of in een conflict. Ja, welke plaats zochten we? Onder andere Gerrit vanuit het Duitse Hamburg had hem goed. Mark, die had hem ook goed. Net als Ellen en mijn naamgenoot Frank. Maar ook Henk. Want anders, Henk, vertel je anders welk nummer het was.
2: Goedemorgen allemaal van Radio Gelderland. De oplossing voor plaatdelict moet zijn volgens mij Another One Bites the Dust van Queen. Groetjes uit Veenendaal van Henk Bos. Doe doe.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Helemaal goed. Henk, jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd als gouden tipgever. En dit dossier gaat weer in de kast als zijnde opgelost. En wordt toegevoegd aan onze Spotify-lijst. Plaat delict. Alle opgeloste platen tot nu toe kun je daar nog eens terugluisteren. Let's go.

0: Goedemorgen allemaal. Laat delict. Doe een gokje. Queen, another one bites the dust. Goedemorgen.
1: And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Van Queen.
2: Ja, dat was hem inderdaad. Dank voor het meedenken. En deze gaat dus opgelost in het dossier. Heb je nou zelf een tip voor mij? Een platenlicht suggestie? Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat je denkt, oh, die moet ook eens een keer worden opgelost. Frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Gaan wij door met het weer. En het weer vanochtend is eigenlijk voor Gelderland nog best aardig. Ondanks dat je dan niet berichten hoort. Code geel komt eraan. Alfred Snoek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij zegt eigenlijk beginnen we in Gelderland eerst nog best mooi, hè?
4: Ja, absoluut. Mooie opklaringen, vriendelijk weer. De wind is al wel ietsjes aan het aantrekken. Dat is de eerste voorbode van wel een weersverandering. Maar de buien waar we inderdaad voor gewaarschuwd worden... die zitten nu nog op afstand boven de westelijke kustprovincies... in de nabijheid van het warme water van de Noordzee, het IJsselmeer... De Waddenzee natuurlijk ook. En daar gaan ze overigens al wel aardig tekeer, hoor. In sommige delen van West-Nederland is al behoorlijk wat regenwater gevallen... kwam het tot flink wat onweer de afgelopen uren. En dat is iets wat uiteindelijk ook wel richting Gelderland gaat schuiven. Dus hebben we nu nog eventjes vrij rustig weer, vriendelijk weer... later vanmorgen en zeker vanmiddag... Ja, dan trekken toch talrijke buien ook over Gelders grondgebied... waarbij het ook dan op sommige plaatsen echt even goed tekeer kan gaan. Er kan in korte tijd veel regenwater naar beneden komen. Windvlagen zijn mogelijk. Sowieso waait het ook vanmiddag buiten de buien om wel aardig door. Onweer sluit ik zeker niet uit. En even later, dan breekt ook wel weer af en toe het zonnetje door. En dat zijn dan de momenten dat we misschien nog net even 20 graden kunnen aantikken vanmiddag. Maar dat is wel het maximum.
2: Dat is het maximum. En is dat ook het maximum voor deze week of wordt het...
4: Nou, er zit een kleine stijging in. 21, 22 graden is af en toe wel mogelijk. En het goede nieuws is, het is niet zo dat we elke dag met die buien te maken gaan krijgen. Sterker nog, ik denk dat we morgen en woensdag we dat als twee droge dagen kunnen typeren. Met af en toe zonneschijn. Nou ja, iedereen die dan nog in Gelderland lekker probeert te genieten van een beetje nazomer. Nou, die kan een beetje die vibe krijgen.
2: Dat is goed, dat is goed. Hey, en de nachten? Want het valt nog mee volgens mij.
4: Ja hoor, valt nog mee. Ik denk dat je vaak zo rond de 13, 14 graden uitkomt. Dat is, ja, nou, niet koud zou ik zeggen. Zelfs nog ietsjes boven de norm voor deze tijd van het jaar. Dus nee, de temperaturen die doen niet zo gek veel wat dat betreft deze week. Het is alleen de buien die af en toe het weerbeeld bepalen. Nou, dat is dan vandaag. En ook later in de week dan verwacht ik wel weer wat regen. Dus na die dinsdag en woensdag die droog verlopen, donderdag toch wel weer wat regen.
2: Oké. En zit je in de kustprovincies toevallig vandaag, om wat voor reden ook... dan krijg je het echt wel te verduren. Hè,
4: daar heb je de zwaarste buien, ja. Eerste rang.
2: Ja, eerste rang. Dat is mooi gezegd. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
4: Yo, tot straks.
2: Tot straks. Ja, ja, ja. Wij gaan het na 8 uur onder andere hebben over de jeugdzorg... en het toch wel uiteindelijk aangeboden excuus. Dus sorry voor toch wel zo'n 100 jongeren die dat konden aanhoren... die het zelf hebben meegemaakt. Een excuus van minister Sterk. And the going gets tough.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
8: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
7: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
9: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
7: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Waardenburg 7 minuten. Een ongeluk op de A12 zorgt voor een omleiding bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer richting Utrecht moet Nijmegen gaan volgen. De N325, de A15 en dan de A50. En anders kom je in 24 minuten vertraging terecht tussen het knooppunt Velperbroek en het knooppunt Grijsoord. Op de A50 een kwartier tussen Hoendeloo en knooppunt Waterberg, van Apeldoorn naar Arnhem. En van Arnhem naar Oss, Valburg en Ravenstein 8 minuten. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen de N798 en de A1 5 minuutjes. De N322 beneden Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 7 minuten. En de N325 Nijmegen knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Presikhaaf 5 minuten extra reistijd. Nou, de vakantie is nu wel echt voorbij, hè?
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Hey Raymond! Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: Boekie en Sue. And you talk too much. Goedemorgen. Maandagochtend 31 augustus. De laatste dag van augustus. De eerste dag van de nieuwe week. En we zijn allemaal weer gelijk. We hebben allemaal nu gewoon de zomervakantie erop zitten. Voor de een is misschien nu zo'n ochtend. Die begint met frisse zin, energie. Kom erop, een nieuwe week. En de ander denkt, oh, lag ik nog maar lekker in bed. We krijgen in elk geval allemaal een wisselvallige maandag. Van west naar oost, moet ik zeggen, trekken enkele buien over ons heen. Het wordt geleidelijk droger. De zon gaat ook doorbreken. Het wordt 19 tot 21 graden max. De komende dagen een graad of 22. Morgen en woensdag lijkt ook trouwens overwegend droog. Ook dat is wel zo fijn. Wat is nou zowel aan nieuws te vinden bij ons op de site gld.nl en in onze app? En wat staat er op de voorpagina's van de maandagochtendkranten? Ik geef je nu een overzicht. De grote gezamenlijke kop vanochtend: goud. Voor de Holland 8 op het WK roeien in Amsterdam. Met een wereldrecord erbij in NRC, de Telegraaf, het AD en de Volkskrant vanochtend. Ook breed in de kranten de gekapseisde boot voor de kust van Cyprus. Met zeker 8 doden. Trouw en de Gelderlanden openen ermee. De Volkskrant opent met de verwoesting in Nepal. Daar wordt ook de 29-jarige Christian uit Nijkerk vermist. Hij deed mee aan een groepsreis toen het land werd getroffen door zware overstromingen. Sindsdien ontbreekt ieder teken van leven. De Achterhoek heeft zo'n 1 miljard euro nodig om de komende 30 jaar droog dit hoofd te bieden. 6 van de laatste 8 zomers waren droog en het lukt nog niet om genoeg water vast te houden. Bestuurders, boeren en waterschappen gingen samen, wetenschappers, gingen samen het veld in om te bekijken hoe ingewikkeld het probleem is. De boodschap: er moet een plan komen met structureel geld, want met losse projecten redden ze het niet. En na een korte nacht gaan de coalitiepartijen vandaag vanaf 9 uur weer verder, over een uurtje dus, met de begrotingsonderhandelingen. D66, VVD en CDA zijn er vannacht niet uitgekomen. Je hoorde het net ook al, hè. Het zit nog vast op de belasting op vermogen en de sociale zekerheid. En de tijd dringt, want die begroting die moet uiterlijk vannacht klaar zijn voor de Raad van State. Die kijkt dan even naar voor Prinsjesdag. Bij het AD is de vakantie voorbij. Nederland staat weer massaal in de file. Mijn lijstje was ook weer langer voor de Gelderse wegen. En de dinsdag en de donderdag die blijven de piekdagen op kantoor. Dus dan wordt het morgen nog drukker. En de Gelderlander heeft het uitgebreid over de jacht op de tijgermug in Lent.
1: Op 300 adressen in Lent worden de tuinen geïnspecteerd op tekenen van de tijgermug.
2: We zijn op zoek naar waterbronnen waar de tijgermuggen larven in kunnen zitten. Vinden we die, draai het bakje om. Kunnen we niet omdraaien, dan doen we wat korrels erbij die tegen de larvenontwikkeling. Het is een bacterie dat helpt tegen de ontwikkeling van de rups te stoppen.
3: Het is niet nieuw. We hebben dit fenomeen in woonwijken al sinds 2016. Maar in Lent zijn wel vrij veel exemplaren gevonden. Het is een heel vervelende mug die overdag steekt, buiten. Bovendien, als die ergens in grote getalen woont, dan kan het zijn dat iemand die terugreist uit een ander land en die een virus bij zich heeft, die zo'n virus, bijvoorbeeld knokkelkoorts of chikungunya, dat die dat gaat doorgeven via die tijgermug. En dat willen we niet in Nederland.
1: En daarom komen ze hier om de 3 weken langs.
2: Zoveel werk. Maar als we eenmaal zijn geweest, gaan de mensen zelf ook meewerken. Dus die draait potjes al om. En dan zijn we eigenlijk heel snel weer uit de tuin.

0: voor de Swing King uit 1986 van Erik Macy. Goedemorgen allemaal. Ik roep vanochtend dat de zomervakantie voorbij is. Regio Midden gaat ook weer aan de slag. Mickey die appt terecht. Goedemorgen Frank. De vakantie voor mensen met die schoolgaande kinderen is dan misschien wel voorbij. Maar er zijn ook heel veel mensen, luisteraars, die geen kinderen hebben. En die gaan buiten de schoolvakantie juist op vakantie. Die hebben dus nu vakantie. Dus de vakantie is nog niet voorbij. En dat klopt, Mickey, want Eline die appt dan. Ik zit nog midden in mijn vakantie. Ik vertrek morgen voor 8 dagen naar Puglia. Helaas dan wel een weekje geen Gelderland. Groetjes, Eline. Nou, dan kom je wat te boven, Eline. Daar in Puglia. Ik heb er geen medelijden mee. Geniet ervan. Fijne vakantie. En heb ik dan nog even kijken, administratie. Oh ja, wacht even. Monique Stalpers is jarig. Een van onze luisteraars. Zie ik op de kalender. Gefeliciteerd. Nou, zijn we daar ook weer door. De jeugdzorg, dat had ik beloofd. Hè. In Eefde, in Harreveld, in Zetten en in Nijmegen, daar ging het jarenlang mis in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden onnodig opgesloten en vernederd. Minister Sterk bood daar in Ede excuses voor aan. Samen met zo'n 100 jongeren die het zelf hebben meegemaakt.
1: Kinderen en jongeren moeten te alle tijden kunnen rekenen op een veilige omgeving met goede zorg. Ook in de gesloten jeugdzorg. En dat is ons niet gelukt.
2: De minister bood namens het kabinet, gemeente en de jeugdzorg excuses aan voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden er volgens onderzoeken onnodig opgesloten, vernederd en hardhandig behandeld. Ook in Gelderland ging het mis, onder meer in Harreveld, Nijmegen en Eefde. De 21-jarige Anne maakte dit zelf mee toen ze in 2020 7 maanden bij Plurijn in Eefde zat.
3: Toen ik daar binnenkwam om 3 uur 's nachts, had ik eigenlijk geen idee waar ik was. Er werd ook helemaal niet bij mij gecommuniceerd. En toen ben ik door 2 vreemde mensen eigenlijk gelijk bij mijn armen gepakt en naar een kamer gebracht. En in die kamer wat me gelijk opviel was dat er een toilet stond, een ijzeren toilet, een brandvrij matras en een raam wat niet open kon. En toen dacht ik echt, ik ben in de gevangenis beland. Dat is eigenlijk in die 7 maanden niet meer weggegaan.
1: En het is hoog tijd om ruimte te maken voor de weg naar herstel en verbeteringen.
2: Hier binnen in een zaal in Ede keken zo'n 100 mensen naar de excuses die minister Sterk van Langdurige Zorg aanbood. Vanwege privacy en het beladen onderwerp mochten wij niemand op beeld brengen. Maar wat ik zag toen de minister haar woorden uitsprak, is dat her en der tranen vloeiden en mensen steun zochten bij elkaar.
4: Naast excuses is er 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld het contact tussen jongeren die hebben geleden te verbeteren.
2: Is 12 miljoen dan wel genoeg?
5: Nou, het is vooral belangrijk, denk ik, dat er nu bedrag beschikbaar is, dat we met jongeren daar invulling aan geven. Maar het probleem van de gesloten jeugdzorg is helaas nog niet opgelost en daar moeten we heel hard aan blijven werken, ook met deze jongeren.
4: Anne is hoopvol.
3: Ik denk wel dat het, dat we hier staan, dat betekent veel voor mij. En ik hoop gewoon dat er heel veel jongeren zijn die vandaag ook als een onschuldiging mogen ervaren.
0: Ja, in totaal gaat het om meer dan 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Woorden maken dat natuurlijk niet ongedaan. Maar voor veel van hen was het wel de eerste keer dat iemand zei, dit had gewoon niet mogen gebeuren. Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Simply Red is dit. Met Stars.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze mega voorraad op bekkersfietsen.nl.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is de specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Koudhoorn, gemeente Putten. 16,7, 16,9 in Westervoort. Het weer in Gelderland ziet er vandaag eerst nog wisselvallig uit met enkele buien, maar vanmiddag wordt het geleidelijk droger met meer zon. De temperatuur ligt tussen de 19 en de 21 graden met een matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en dan minima rond de 14 graden. Een vrachtwagencabine is vanochtend uitgebrand aan de Westbergweg in Wageningen. De chauffeur wist zijn spullen nog uit de cabine te halen en bluste het vuur met een poederblusser. Niemand raakte gewond. En de Groningse massadonor Simon, die zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, heeft ook zaad gedoneerd aan de Rijnstaten, het Rijnstaatsziekenhuis in Arnhem. Volgens de donor zijn in Gelderland, Overijssel en Flevoland bij 24 gezinnen van hem kinderen geboren. Hoeveel daarvan in Gelderland, dat is niet bekend. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan. Ik zal nog even de knop verversen aanklikken voor de laatste keer. De A12, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Kijk, dat is mooi. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek staat nu 17 minuten vertraging nog. Maar dat gaat dan wel afnemen. 12 kilometer. De A348, dat is Doesburg-Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer, maar wel een half uur. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 5 minuten. De N322 Nijmegen-Beneden-Leeuwen tussen Ewijk en de N329 een kwartier. En de N810 Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de A12 2 kilometer en daar slechts 9 minuten.
11: NAMA. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek NAMA in Arnhem. Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
12: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Hey Remon!
17: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
16: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet

0: nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Elvis Costello en Oliver's Army hoorde je op Radio Gelderland. En zometeen pak ik mijn dikke Van Dijk erbij. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Dan geef ik je weer een woord mee voor vandaag. Maar eerst wil ik het hebben over het NK Inline. Schaatsen op wieltjes, weet je wat? Dus je zet je op asfalt. Dat is inlineskaten. En de plek waar die sport 40 jaar geleden in Nederland begon is Oldebroek. Hoe leuk dat dan daar opnieuw het Nederlands kampioenschap voor junioren is gehouden.
1: Zijn we gestart? Is het aan de buitenkant, Tom?
2: Het is druk op de skielerbaan in Oldebroek. We kijken naar het onderdeel One Lap. De twee beste gaan door naar de volgende ronde.
3: Hoe gaat het tot nu toe?
4: Niet zo goed.
3: Toch niet?
4: Nee, ik ben net gevallen met de eerste afstand. Dus redelijk goed. Stond net in de halve finale, dus ben tevreden.
3: Voelt goed?
5: Ja, voelt weer goed, ja. En gelukkig hebben we nu het zonnetje erbij. Vanmorgen eerst was het even nog wat anders, maar het ziet er nu goed uit.
2: Vanochtend was er wat regen, dus begon het NK wat later. Want op een natte baan kan je niet skileren. En wat regen, dat kunnen deze jongens en meiden prima hebben.
3: Kun je me uitleggen wat er zo leuk is aan inlineskaten?
4: Ja, gewoon snelheid. En ik vind het gewoon leuk om hard door de bochten te gaan en zo. Maar als het nat is, dan gaat dat wat minder.
6: Nou, gewoon de snelheid. Zo snel op gewoon eigenlijk kleine wieletjes door de bochten rechte stukken gaan. En gewoon de gezelligheid met de meiden.
2: Maar zo gewoon is het niet. Tijd voor de finale.
1: Het is Lina van

0: juist gevolg.
1: Ik ben wel blij. Het is goed gegaan hoe ik hoopte. Dus ja.
2: Ja, was het een spannende wedstrijd?
1: Ja, tuurlijk. Elke wedstrijd kan anders verlopen dan dat je hoopt. Maar het is goed gegaan.
3: Ja, de sport is klein, maar wel fanatiek. En als je denkt, oh, dat is makkelijk, probeer het maar eens. 4 kleine wieltjes onder je voet en dan door een bocht scheuren. Ik kan dat niet. First Aid Kit, My Silver Lining.

First Aid Kit en My Silver Lining op Radio Gelderland. Het is 9:15 bijna. Dankjewel allemaal voor de lieve berichtjes. Vanochtend weer onder andere ook suggesties voor de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Het staat vol met vergeten taalparels en dan pak ik iedere dag een woord uit. Een woord waarvan ik denk van ja, dat zou zonde zijn als we met z'n allen vergeten wat dat ook weer betekent en waar het voor staat. Dat is zo mooi. Wat dacht je bijvoorbeeld van de uitdrukking spatjes hebben? Die vind ik ook heel leuk. Iemand heeft spatjes. Maar wat heeft diegene dan? Nou, als iemand spatjes heeft, dan heeft diegene praatjes, kapsones, vreemde kuren. Het is iemand die zich aanstelt, opeens heel veel eisend is, of die zich simpelweg veel te belangrijk gedraagt voor zijn of haar doen. Spatjes hebben. Het komt uit de 19e eeuw en met spatjes werden oorspronkelijk opspattende modderdruppels bedoeld. Als jouw paard hard voorbij reed, dan kreeg de rest modderspatten over zich heen. En spatjes hebben ging zo symbool staan voor een beetje dikdoenerij. Anderen de ogen uitsteken. Mooi hè, hoe dat dan zo beeldend uiteindelijk een woord en een uitdrukking wordt. Doe maar gewoon normaal hoor, je moet nu geen spatjes krijgen, dat kun je zeggen. Of die nieuwe collega, die heeft al flink wat spatjes, vind je niet?

0: Iemand houdt van jou. Someone loves you, honey. June Lartz en Prince Mohammed maakt het 12 voor 9. Goedemorgen allemaal. Het is maandag, het is 31 augustus. Dat betekent dat ze op de weerkamers, bijvoorbeeld bij Weerplaza, op het werk van Alfred Snoek, morgen de kalender op herfst zetten. Meteorologische herfst begint morgen. Dus even kijken of we er dan vandaag nog een beetje zomer uit kunnen persen bij Alfred. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Lukt dat, denk je?
1: Nee, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Alhoewel, ja, ook het weer wat we nu hebben, dat hoort eigenlijk ook wel bij
0: is
1: onze
0: ook
1: Nederlandse zomer.
0: Ja.
1: Laten we wel wezen. De afgelopen maanden zijn we eigenlijk, wat dat betreft, voor de liefhebbers van zonneschijn en warmte, zijn we echt enorm verwend.
0: Ja.
1: Ik weet even niet uit mijn hoofd of het de warmste of de ene warmste is. Maar in ieder geval, ik geloof het wel, ja, dat ik dat voorbij had zien komen. Hoe dan ook, we hebben heel veel zon, heel veel warmte gehad. En dan horen ook eigenlijk dit soort dagen er gewoon ook bij. Met op dit moment een eerste bui die over de Randmeer zal gaan trekken. En verder is het nu nog op de meeste plekken in Gelderland droog. Met ook af en toe zonneschijn. Maar de bewolking, ja, die gaat wel toenemen. En de buien die nu in het westen van Nederland zitten, en dus een eerste exemplaar over de Randmeren schuift, ja, die zal ook geleidelijk aan op meer plekken zich gaan voordoen. En die buien die kunnen vanmiddag best wel fors uitpakken, hoor. Met windvlagen, onweer, felle regen in korte tijd. En dan even later is het weer droog en breekt de zon door. En dan wordt het nog net een graad of 20. En dat is voor een laatste augustusdag nou ook weer niet een hele slechte temperatuur.
0: Oh nee, maar je hoort mij niet mopperen.
1: Nee, zeker niet.
0: Sterker nog, ik ben zelf heel erg van, ik vind de herfst wel mooi met die kleuren en zo.
1: Ja.
0: Dan zou dat morgen niet in één keer geregeld zijn, maar wat voor weer krijgen we morgen?
1: Nou ja, de natuur die kleurt natuurlijk al door de droogte. Hè,
0: ja, dat is wel, je ziet al bruine blaadjes.
1: Ja, ja precies. En de komende dagen zullen we zien dat die herfstachtige tinten nog niet heel erg versterkt gaan worden. Want morgen en ook woensdag verwacht ik eigenlijk twee droogdagen in Gelderland. Regelmatig zonneschijn, 21 graden in de middag. Nou, best vriendelijk weer om erop uit te trekken. Donderdag, dan staat er wel weer een klein beetje regen op het programma. En dat lijkt zelfs zo'n dag te worden waarbij het niet eens koud is. 20, 21 graden, maar wel druilerig weer. Waarbij je zoiets hebt van, ja, dan moet je een jas aan. Maar dan is het eigenlijk te warm voor. En ook vrijdag is zo'n dag waarbij de temperatuur best aangenaam is. Maar er zeker later op de dag wel weer een flinke plens regenwater kan vallen. Waarschijnlijk is het in het weekend dan weer zo goed als droog. Dus het gaat een beetje op en neer. Geen doorkomend nazomerweer, geen doorzittende herfst. Het is een beetje van alles en nog wat.
0: Oké. Nou, de kleuren van die bij de herfst hoor, die ga ik dan zo meteen gewoon op de radio draaien met Multicolored Angels. En dat jij dan gewoon over een uurtje bij Rob terugkomt. Is dat goed?
1: Gaan we doen, ja.
0: Oké. Dankjewel, Alfred. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, op de koffie. Ja. 9 en 12, een nieuwe week. Ook een nieuwe vraag aan de luisteraar.
2: Nou, jij zei het al, ik hou wel van de herfst.
0: Ja.
2: Dat wil ik wel eens weten. Laat maar komen die herfst. Ben je klaar met de zomer ook?
0: Ben je klaar met de zomer? Ja. En kijk je uit naar de herfst of zeg je van...
2: Het mag voor mij nog wel een Indian summer worden. 4 weken lekker doorpruttelen. Maar ik had vorige week, net als jou trouwens waarschijnlijk, toen de regen kwam, ik dacht, dat heb ik toch wel gemist eigenlijk. Zo'n regenachtige dag, dat je wel naar buiten moet, maar eigenlijk niet wil gewoon. Lekker hangen en een beetje kijken naar wat naar beneden komt.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat veel mensen best wel...
0: Nou ja, ik zit aan de rivier. Dus ja. ik zie het vooral met de waterstand. En daar helpt deze buien helpt er allemaal niks mee. Want het moet regenen waar de rivier vandaan komt natuurlijk. Ja. Hè. Dat schiet helemaal niks op.
2: Ja, riviermens geworden. Als je de waterstand ook ziet zo.
0: Nou, ik zit niet de waterstanden te checken. En ik heb, dat vind ik wel grappig. Ik heb buren... Die hebben ook zo'n app. Dat ze dus nou ook. Je hebt zo'n flight tracker app voor vliegtuigen, maar je hebt ze ook voor boten. En dan zitten ze op een balkon en dan komt er een boot voorbij. Oh, wacht, dat is de Hubblepup. Oh, die komt daar vandaan en die gaat daarheen. En die
2: dat leuk.
0: Gaat zo aanmeren. En dan houden ze een beetje de boten spotten.
2: Ja,
0: grappig. Ja. Oké, ben jij klaar met de zomer en ben je toe aan de herfst? Of zeg je van, het mag het van mij eigenlijk nog eventjes duren. Praat erover mee, rob@gld.nl of een appje. Multicolor, Somje, daar beginnen we deze maandag mee, zo vlak voor 9 uur. De vakantie zit erop. En misschien begint voor jou de vakantie wel, dan zeg ik jou geniet ervan.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Pam, pa, padapa.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
13: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
15: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
13: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dorien, dankjewel. Dan hebben we nog verkeersinformatie. De eerste melding komt vanaf de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 11 kilometer langzaam rijden, stilstaan. 20 minuten daar de vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoppen Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten extra reistijd.
17: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: De koffie.

naam aan het trio LaBelle. En dit was toch wel de allergrootste hit, hè? Lady Marmalade, voulez-vous coucher, avec moi. Nou ja, we blijven een beetje het Frans, maar dan gezongen. Door Engelstaligen, eigenlijk. Een beetje een plaat die de herfst binnenlokt. Met een tweemoedige klank. Op deze laatste maandag van augustus 2026. Joe Cocker en N'oubliez jamais.

0: Elvis Presley, live wel. I just can't help believing. Het is een 9 voor half 10 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag is van Marijke. En Marijke zegt, ik heb er wekenlang eigenlijk een beetje tegenaan gezeten. Zal ik hem aanvragen of niet? En iedere keer werd het toch weer warmer dan 25 graden. Maar nu lijkt het toch echt wel de tijd om Gerard Cox eens op te zetten. Toch? Met 'tis weer voorbij, die mooie zomer. Hij was ongelooflijk mooi en lang, maar dat zingt hij allemaal zelf. En het klopt allemaal. Eindelijk herfst, zegt Marijke. Vind ik lekker. Hier is Gerard Cox.

Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer van origine een Amerikaans nummer. Cox had het gehoord van Joe Dassin en had daar binnen de kortste keren zijn eigen tekst op. En hij moest nog even leuren hoor, met het nummer. Grote hit geworden, maar platenmaatschappij dacht, doen of niet. Het is een klassieker geworden. Ja, en Marijke vroeg hem aan op deze dag, 31 augustus, meteorologisch de laatste dag van de zomer sowieso. Maar ook het weer gaat een beetje omslaan. Heb jij een plaat bij de dag? Laat weten via de app of mail 06 22 22 13 42 of even mailen.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

En zaterdag de 12e staat hij in het Openlucht Goffert Theater. Misschien zijn er nog kaartjes te krijgen, maar het lijkt al een beetje uitverkocht. In Nijmegen dus, waar het op dit moment 18,3 graden is. En in Renkum 17,9. We gaan toch af op 20 graden. En we gaan ook af op code geel vanaf 12 uur. Onweersbuien, stevige onweersbuien. Korte tijd veel hagel en windstoten. Tot 70 kilometer per uur gaat duren tot 6 uur. Straks maar eens even vragen aan de weerman hoe het zit. Je kunt het ook al lezen op gld.nl. Daarin ook te lezen dat een man uit Nijkerk wordt vermist in Nepal. Het is de 29.

haar ontsnapt op 14 juli uit de Arnhemse tuin van Stella. Knallen van defensieoefeningen jaagde het dier angst aan. Nu dus al 6 weken rond aan het zwerven in de Veluwse bossen. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg, maar ik heb het gevoel dat hij nog leeft. Ja, de Veluwse bossen worden voor dieren natuurlijk heel anders sinds de wolf daar ook is. Maar Husky is een 9-jarige husky, volgens hij dus. Die kan zichzelf misschien wel redden in die bossen. Ben benieuwd. Heb je tips trouwens over nieuws uit Gelderland? Laat weten. Via onze app. Altijd welkom. En lezen dat nieuws kun je 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Hier op Radio Gelderland is het

Jalalan van Doe Maar hier op Radio Gelderland. 19 minuten voor 10 geworden. En ander weer op komst. En ook al gehad het weekend. Betekent een beetje dat misschien wel de zomer voorbij is en dat de herfst er is. Nou, vandaag de vraag voor bij de koffie. Hoe erg verlang jij naar de herfst? Ben je klaar ook wel met die zomer of had het nog even door mogen gaan? Lekker terrasje pakken tot 1 uur of 4 s'nachts. En dan een beetje in slaap kegelen met z'n allen. En kijken wanneer de andere dag weer begint. Dat is voorbij, hè, dus. Heb je zin in de herfst? Zin in regen, weer regenjassen en herfstmode? Laat me weten, alvast. Straks kun je bellen, nu kun je appen en mailen. Dit is Plus Ria, Josephine.

0: luisteren Nothing from Nothing. Het is zelf voor 10. Tijd om eens te gaan kijken wat het weer doet. Alfred Snoeking, goedemorgen.
1: Ja.
0: Ja. We lezen verontrustende berichten. Code geel, heel veel onweer, heel veel andere dingen allemaal. Dus ja, we kunnen de borst nat maken.
2: We gaan zeker met buien te maken krijgen. Sterker nog, er zijn al een paar buien over een stukje van het rivierengebied getrokken. De Gelderse Vallei, de Randmeren, westelijk deel van de Veluwe. Daar is zojuist een bui over geschoven. Maar Rijk van Nijmegen, de Achterhoek, daar is het tot op heden gewoon nog steeds droog. En zie ik ook op de korte termijn nog niet direct heel veel buien opkomen. Maar vanmiddag is dat een ander verhaal. Dan is er overal in Gelderland wel met regelmaat een bui te verwachten. Soms een felle, met even in korte tijd veel regenwater, windvlagen, onweer hoort erbij mogelijk. Nou ja, en daar zijn we dan met z'n allen voor gewaarschuwd. Maar goed, zit je in de Achterhoek, dan verloopt de ochtend eigenlijk allemaal heel vriendelijk. Vanmiddag dus een iets ander verhaal. Tussendoor nog steeds ook momenten dat de zon doorbreekt. Dus het is heel wisselend. Dat maakt het misschien ook wel wat verraderlijker. Ja, en de wind die waait aardig door. Windkracht 4, Randmeren, rivierengebied, af en toe windkracht 5. En dat zorgt ervoor dat het toch wel een beetje onstuimig, een beetje herfstachtig misschien wel aanvoelt op de momenten dat die buien overtrekken. En bij dit alles, nou wordt het hooguit nog zo'n 19 of 20 graden vanmiddag.
0: Nou ja, is het dan omslag? Gaan we naar de herfst toe?
2: Nee, het gaat een beetje op en neer. Zoals we dat al de afgelopen dagen ook hebben gezien. Soms wat betere dagen, soms wat wisselvalligere dagen. Nou, morgen en ook woensdag ga ik er eigenlijk vanuit dat het zo goed als overal droog blijft in de provincie. Daarbij ook regelmatig zonneschijn. 'Smiddags 21 graden. Nou, helemaal geen onaardige temperaturen dan voor de tijd van het jaar. Kijk je dan naar de donderdag en met name naar de vrijdag, dan staat er wel weer wat regen op het programma. Dus ja, van wisselvallig weer van vandaag naar droge dagen dinsdag en woensdag, donderdag en vrijdag weer wat regen. Het gaat echt op en neer wat dat betreft. Het enige wat niet echt op en neer gaat, dat is de temperatuur. Die zit 's middags eigenlijk zo'n beetje vastgeroest, zo rond de 21 graden over het algemeen.
0: Juist. En verder kijkend zie jij ja, geen gekke dingen.
2: Nee, geen gekkigheid in de vorm van heel veel regen of nog een hele mooie nazomerse periode. Het kabbelt een beetje voort.
0: Ja, lekker. Sleur. Ja. Goed. Ja, ja. Daarom. Alfred, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: The Small Faces in Etchicoo Park, hier op Radio Gelderland, bijna 10 uur.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: www.123gold.de.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ties, dankjewel. De verkeersinformatie dan A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerlen en Epen. 4 kilometer, 20 minuten de vertraging, komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Alfred Loenen. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
3: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
16: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
17: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
25: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Hey!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Vodafone.
28: Op de koffie.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Met Let's Dance, 12 over 10 geworden. Het is maandag 31 augustus, laatste dag van de meteorologische zomer. Ja. En dan krijgen we ook nog eens code geel op ons dak vanmiddag. Met veel buien, misschien. En onweer en zware windstoten en hagel. Kortom, de herfst lijkt helemaal zijn intrede te doen. Ben jij er aan toe, aan de herfst? Of had je nog wel langer van de zomer willen genieten? Die heel lang heeft geduurd, hè? Voor mijn gevoel best een half jaar of zo. Ja, eind mei of zo begon het. Ja, Gerard Kok zong het vorige uur. Begon hij ook, die mooie zomer. Was het een mooie zomer voor je en ben je toe aan de herfst? Bel maar even 0800-345-0345 of app of mail. Wat doet dit weer met jou? Die regen, die hagel, die wind. Brengt dat weer een vertrouwd gevoel van de seizoenen die bij ons horen en in ons systeem zitten. Want hoe langer het duurt, een buitje regen, hoe meer je ernaar gaat verlangen. Ook gekke. Ja. Nou, 0800-345-0345 of appen 06-22-22-1342. En mailen kan natuurlijk ook. Verlang jij weer naar de herfst? Of had de zomer nog wel 6 weken mogen duren? Bel, app of mail. Nou, bijna uit het.

Ja, dit is meer zwoele zomerse muziek nog. Etta James, I just wanna make love to you. Maar het is 31 augustus, laatste maandag van de maand. Laatste dag ook van de zomer van 2026 voor de meteorologen. Die gaan nu alle records weer bekendmaken. Want het is wel een zomer geweest. Heel lang, heel warm. En heel veel mensen hebben ervan genoten. En heel veel mensen hebben daar ook gewoon moeite mee gehad. Ja. Hoe zit het met jou? Heb jij nog zin in meer zomer? Of zeg je van laat nou die herfst ook maar komen. Het kan weer wel. Het is september morgen, dus kom maar op. Laat mij eens even lekker weer alles op zijn gemakje krijgen. Ja, dat zegt ook Hans. Die zegt, nou, alles begint weer een beetje. Het is een gangetje. En dat vind ik wel lekker als daar niet te lekker weer bij is. Want ja, dan wil ik toch eigenlijk gewoon weer naar dat lekkere weer. Zo is het toch? Ja, even kijken. Dank, dank, dank voor de zomer, zegt Els. Maar ik geniet ook weer van het beetje regen. En heerlijk, als die komt ook vanmiddag. Blijf wel binnen, smiley. Hoi Rob. Ik ben blij met de herfst hoor, zegt Henny. Dat alles weer gewoon tot rust komt. Heerlijk. Joke zegt ook, we waren wel een beetje klaar met de hitte toch? Maar die lange avonden buiten, die ga ik wel missen hoor. Ik vind de herfst heerlijk. Geuren, kleuren en zelfs de regen is welkom. Ik heb liever geen storm, maar ja, kun je ook niet tegenhouden. 'S Avonds weer gewone kaarsjes aan. Heerlijke dag voor iedereen. Goedemorgen, zegt Betsy. Wij zijn terug van een kleine maand Friesland. En we gaan ons nu bijna net zo blij opmaken voor het herfstseizoen. Waarbij we toch nog zoveel mogelijk buiten gaan genieten. Ja, we hebben niet voor niks een overkapping, hè. Lekkere verwarming erin. Kortom, gezelligheid, overkapt, maar wel buiten. Het is gewoon zelf de slingers ophangen, hè? Ongeacht het seizoen. Fijne herfst voor jullie allemaal en voor ons. Ja, zegt Ben, de herfst begint nu ook, hè. En het toppunt van herfst. Is dat een tegeltje dat je van je vrouw hebt gekregen, toch niet, Ben? Het toppunt van herfst is wakker worden naast de eikel. Ja, nou, ik vind het wel kloppen. Ja, toch, als je eikels in bed vindt. Ik ben echt niet klaar voor de herfst, hoor, zegt Marco. Maar volgens mij krijgen wij nog een hele goede nazomer. En oktober kan ook nog prachtig zijn. Marco is helemaal niet klaar met de zomer. Ah, ik ben zo blij dat die hitte over is, zegt Henri. Laat maar komen, die herfst. En Marianne zegt, ach, heerlijk. Gewoon weer ons normale gangetje. En ik ben zo trots op mezelf dat ik die zomer doorstaan heb. Ik heb ook het gevoel dat ik nu hittebestendig ben of zo. En misschien moet dat ook wel voor de komende jaren. Ja, want ze zeggen dat dit de zomers worden. Nou, dan weten we het. Dit is Starbuck en Moonlight Feels Right. Dat is ook

Die Die van Burna Boy en Shakira. Nou, Shakira heeft ook al een band hoor met Infantino. Ja, dat is de chef nog van de FIFA, maar staan de UEFA wellicht niet meer. Allemaal ander nieuws, we hebben het nu over gewoon de herfst die komt. En ja, er zijn best veel mensen die zeggen van, laat me komen die herfst. Maar Karel die zegt, ik hoop nog wel op een mooie nazomer hoor. Ik moet nog niet aan de herfst denken. Hoewel de kleuren zijn natuurlijk mooi. We hebben een mooie zomer gehad, nog geen herfst. De winter wil ik helemaal niet horen nog. En Simone zegt, ja, ik hou erg van de zomer, zon, buitenleven. Maar die hitte die we gehad hebben, die is voor mij echt wel too much. Dus ik ben vaak binnen in de hete zomers. Met tuinen veel te lijden. Dus de herfst, ja, kijk er eigenlijk wel naar uit. En Cor die zegt, zal ik het even samenvatten? Allemaal, vandaag? Calm after storm, graag. Common Linnets. Ja, dat wordt het, ja. Nou ja, code geel. Driving in a fast lane. Ga zo meteen spelen.

0: De drie is en je zit in mijn hoofd.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie gaan we spelen. Ja, je kent het. We stellen drie vragen en jij kunt drie prijzen winnen. Dus gewoon test even je kennis die in je hoofd zit of in je computer zit. Want je kunt natuurlijk ook heel snel opzoeken tegenwoordig. Maakt het ook leuk. Ja. De vraag vandaag. Die houdt ons bij 31 augustus. Maar we gaan terug naar 1974. Toen moesten een aantal zeezenders stoppen met uitzenden. Dit was de laatste dag. Noem maar eens één van die zeezenders die moesten stoppen op 31 augustus 1974. Lukt dat je, dan maak je kans op een leuke prijs. En dan kun je nog twee vragen krijgen en twee meerdere prijzen winnen. 31 augustus 1974, het was de laatste uitzenddag voor diverse zeezenders. Noem er eens één. Dan rekenen wij het antwoord goed. En je kunt antwoord geven op twee manieren. Appen of mailen, rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Zeezenders, ze moesten stoppen op 31 augustus 1974. Niet één, niet twee, maar meerdere. Noem er eens één als antwoord. App of mail, komen de twee platen.

0: Twilight and Magic. Oh, oh, oh, it's magic.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, we gaan het spelletje voor bij de koffie spelen. En de eerste vraag, die houdt ons altijd een beetje bij de dag. Het is 31 augustus. Op 31 augustus 1974 moesten de zeezenders stoppen met uitzenden. En niet 1, 2 of 3? Nou, misschien wel meer. Noem maar eens één van die zeezenders die moesten stoppen op deze dag. Laatste uitzenddag. Ton, goedemorgen. Ton. Bij de Ton. Hallo, Ton. Over. Ja, Ton is een soort zeezender. Die is ook gestopt met uitzenden nu. Even opnieuw proberen. Ja, de telefoon gaat over. Bij de Ton. Hallo. Zie dat wij een open lijn hebben. Hoor je ons, Ton, of niet?
2: Yo.
0: Yo. Ja, ik zeg het al net. Je klinkt net zo ver weg als een zeezender in de tijd. Welke zeezenders moesten allemaal stoppen?
3: Met Paul.
0: Dag Paul. Je had de antwoorden op de zeezenders ook goed gegeven, volgens mij.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja, welke moesten stoppen? Noem maar eens één.
3: Ze moesten eigenlijk alle twee stoppen. Ja. Maar Veronica. Veronica, ja, of Mi Amigo, of Radio Noordzee.
0: Alles moest eruit, ja.
3: Ja.
0: Was jij luisteraar naar die stations?
3: Radio Noordzee stond er nog wel eens op bij ons.
0: Ja. Ja. En heb je daar nog herinneringen aan? Of was je echt zo'n klein manneke dat mama...
3: Nee. De tune ken ik ook nog. Radio Noordzee, Internationaal. Dat zijn allemaal dingen die blijven hangen.
0: Ja, nee, die wordt op je harde plaat geëtst. En het gaat niet meer weg. Ja. Nee, ja. Het brengt jou een van die fantastische prijzen die je kunt winnen hier op het spel van op de koffie. Maar je kunt er nog één winnen. Als je de muziekvraag goed weet te beantwoorden. En die brengt ons naar 2002. Ik ga het hebben over een plaatje dat 12 weken op 1 stond en in dat jaar het best verkochte plaatje was in de Benelux. Het was een plaatje over een sausje. Was dat sausje mosterd of ketchup?
3: Ketchup, natuurlijk.
0: Ja, dat, ja, jij zegt het. Ja,
3: ja. Ja, wat is dat?
0: Ja, die ken je ook nog.
3: Zomerhit, hè? Een echte zomerhit.
0: Nogal, ja. Was toen nog zomer, echte zomerhits. Nu hebben we er 12 zomerhits. De stations zijn eigenlijk zomerhits. Ja. De derde vraag is de Gelderse vraag. En die Gelderse vraag die brengt ons bij het Noord-Veluws Museum. In welke plek staat dat? Hattem of Nunspeet? Spannend.
3: Het Noord, ja, dat is wel lastig. Ja. Ik gok op Nunspeet.
0: Ah, je hebt een goede hand van gokken. Alle drie goed. De Grand Slam heb je. We gaan er even op en bijvoorbeeld douwen. En je mag ook nog zeggen of we last ketchup gaan draaien.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja.

best verkochte plaat in 2002, hè? Oeh, dan heb je echt wel een goede borrel te drinken in die zomer. En een lekker plaatje blijft het ook, hoor. Gewoon, ja, dat kun je moeilijk ook doen. Maar de zomerhit is meestal gewoon lekker relaxed. Binnenlopen in het plaatje en een beetje feesten. Ja, drankje erbij en de handen in de lucht. Mature is wat moeilijker, maar anders mooi. If I Was...

0: IGY, the International Geophysical Year. Dat was een jaar, of anderhalf jaar eigenlijk, in 1957 tot eind 58 vorige eeuw, waarin de wereld zei, we gaan alles in kaart brengen over onze aarde. En we gaan onszelf zo mooi neerzetten dat we een prachtige toekomst tegemoet gaan. En dus werd alles gemeten wat we konden meten. En daarom weten we nu wat het weer doet, hoe het met de aarde zit, met gletsjers en noem het maar op. En die aarde die gaat toch zijn eigen gang en we gaan toch weer veranderingen zien. Dus al dat optimisme van toen, een jaar of 70 geleden, dat moeten we nu weer gaan herbekijken. Dat moet je alles iedere dag opnieuw, hè, toch? Behalve Radio Gelderland, wij zijn er gewoon iedere dag met lekkere muziek. En we helpen elkaar heerlijk door de dag heen. Ja, het zou code geel zijn, maar hier hebben we een heerlijk zonnetje. Zo een beetje kietelend binnenkomen. We gaan naar helpen.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer en een half uur vertraging.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
19: Op de koffie.

En it's my life. 12 minuten over 11 voor hier op Radio Gelderland en op de koffie. We hadden het vorige uur Las Ketchup. In 2002, 12 weken op nummer 1. Ja, de volgende artiest gaat misschien het record van Mariah Carey breken in Amerika. De Billboard Hot 100 Carey staat daar als recordhouder 22 weken op 1. Met All I Want for Christmas Is You. Maar Ella Langley. Met Houston, Texas. Staat al 19 weken daarbovenaan. En het zou dus gewoon het allerbeste liedje ooit kunnen worden daar in Amerika. En het is ook een oorworm, hè. Je gaat er echt helemaal in mee. Just

Langley, dus 27 jaar oud en nu al on top of the world, zo ongeveer. In ieder geval de country world. Schrijft veel van haar eigen liedjes en dat doet ze al heel lang. Sinds ze tiener was. Ja, dat zit dan blijkbaar in je. Dat je gewoon jezelf uit met een lekker liedje. Het wordt misschien wel de allergrootste hit ooit in Amerika. Choosing Texas. De police, die hebben we ook nog van lang geleden.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

Donna Summer en MacArthur's Park. En je had natuurlijk 10 jaar eerder, die van Richard Harris, ook MacArthur's Park, iets meer gedragen. Als je de cijfers bekijkt, is Donna Summer de iets grotere hit. Het scheelt niet echt veel. Ook qua verkoopcijfers, nee, bijna hetzelfde allemaal. Dus de schrijver van het liedje, Jimmy Webb, dat is de echte winnaar. Toch? Ja. Kijk even naar het nieuws. Dan zien we een beetje koninklijk nieuws. Want prinses Ariane is begonnen aan de opleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. Is ineens nieuws wat oppopt. Ja, alles wat met koningen en koninginnen te maken heeft, is nieuws. Rijksvoorlichtingsdienst deelt dat ter gelegenheid van haar eerste studiedag. En zendt ook nieuwe foto's waarop de prinses voor de ingang van de faculteit poseert. Ik ben heel blij dat ik ben toegelaten, zei de prinses tijdens Koningsdag in Dokkum, waar ze toen haar studiekeuze bekend maakte, weet je nog. Het is een enorme kans waar ik blij mee ben. Het is de jongste dochter inmiddels van koningin Willem-Alexander en koningin Maxima die aan de studie gaat. Ze had afgelopen jaar had ze een tussenjaar, ook heel hip, en nu dus gewoon aan de studie. Ze hoort bij die toelating tot de 11% die toegelaten werd tot de studie. En ze zei: de titel die ik heb, prinses, telde niet mee. Ja, er zijn een hoop mensen die dat niet geloven, maar toch. Ik denk dat zo'n universiteit ook denkt van, ja, toch leuk, prinsesje, hebben wij ook weer goede contacten. Hier is Jermaine Jackson. Die komt uit de muzikale Royals.

6 over half 12 hier op Radio Gelderland. Ja, code geel komt eraan, er komt veel regen aan, veel onweer ook. En ja, dat is eigenlijk over de hele wereld, hè, de laatste tijd. We krijgen ander weer. Ja, gedurende de afgelopen jaren is het weer echt drastisch veranderd. Je ziet ook aan de overstreming in Nepal dat het wel vaker gebeurt, maar zo intens als het nu is, dat is nog nooit vertoond. En ook vandaag weer bericht dat in de Grand Canyon ook grote overstromingen zijn. 1 dode is daar gevallen en ook daar 10 mensen nog vermist. Dus ja, hou rekening met ander weer. Hoewel, ja, op zulke grote onweersbuien kun je moeilijk voorbereiden. Je kunt natuurlijk je regenjas aandoen en een paraplu meenemen. Maar als het echt losgaat, dan is het toch beter om gewoon schuil te zoeken. Vanaf 12 uur dus, hè, vandaag, code geel. Met forse buien en veel onweer. En daarna weer wat rustiger weer. Enrique Iglesias is hier.

0: 16 voor 12, hier op Radio Gelderland. Wachten op een beetje code geel. Ah, Linda die zegt, ja, je kunt van alles zeggen over die regen. Maar ik vind het ook gewoon lekker om in de regen te wandelen. Echt waar. Altijd al gehad. En het liefst met een beetje wind. Het hoeft niet te stortregenen. Maar ja, ik vind het lekker. En een van de mooiere platen over lopen in de regen is van Love Unlimited. En dat gevoel, dat komt bij mij nu een beetje naar boven. Mag die, zomaar, op deze maandagmorgen? Zeker. Hier is ie.
1: Oh, it feels so good. The rain. And thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you. And tell you. How much I love you. Oh, I feel so good.

0: talking. Ja, ik kan het, hè. Harry Styles gewoon een heel stadion met zich meekrijgen.
1: Ja, mooi hoor. Zo simpel echt is gek. Het ook. Ja, goeie.
0: Goeie.
1: Ja. Een goeie.
0: Tot drie, dat is ook een goeie.
1: Zeker. Ja. Elke dag weer een feestje, ook om te maken. Het gaat vandaag met de Consumentenbond over producten die beloven dat ze vezelrijk zijn. Ja. Dat staat, je ziet het op heel veel verpakkingen staan. Hè? Het is een bron van vezels, rijk aan vezels, vezelrijk. En ze hebben het bij die Consumentenbond eens onderzocht hoe vezelrijk dan vezelrijk is. En daar komen ze straks over vertellen.
0: Juist. Ja, we hebben vezels, proteïnen. Het zijn altijd van die hippe, modieuze termen. Ja, de marketing van die voedsel.
1: Nee, ja, we weten natuurlijk met z'n allen dat we te weinig vezels binnenkrijgen. Dus het is,
0: is dat zo?
1: Een goede... Ja, dat
0: weet ik niet.
1: Ja, geloof het wel. Ja, als jij altijd keurig volkoren boterhammen eet een heleboel, dan kom je er waarschijnlijk wel aan. En veel groenten en zo. Er zit ook een fruit. Er zit ook heel veel vezels in. Maar anders denk je, nou, dan vul ik dat een beetje aan met wat vezelrijk.
0: Want,
1: met
0: goed voor de ontlasting? Of waarvoor?
1: Ja, voor je hele lijf, voor je darmstelsel. En als je darmen gezond zijn, dan ben je verder ook gezond. Ja. Nou, dat is misschien heel erg kort door de bocht. Ik ben geen arts.
0: Jij maakt ook zalfjes, hè? Irene, smeert lekker. Yes, smeert. Voor alles goed.
1: Nee, ik heb er natuurlijk echt helemaal geen verstand van. Maar die Consumentenbond heeft dit in ieder geval wel onderzocht. Ja. En daar komen ze straks over vertellen. En verder gaat het over slaapwandelen.
0: Oh, ja. Ja. Ja, ook leuk.
1: Ja, heb je dat wel eens gedaan?
0: Nee, een zwager. En die weet dus echt niet dat hij onderweg is geweest, 's nachts.
1: Bizar, hè?
0: Ja.
1: Hij wordt wel weer wakker in zijn eigen bed.
0: Ja, meestal wel. Soms op de bank of zo. Maar dat is echt een bizar verhaal. Je gelooft dat dan eerst een paar keer denk je, ja, het is goed met jou. Ja. Wel. Ja, maar
1: het is echt zo. Ja. Ja. Het is heel, heel typisch. Sommige mensen hebben het en andere nooit.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd waar het vandaan komt.
0: We gaan het horen.
1: Ja.
0: Tot drie. En voor de lunch, lekker vezels pakken.
1: Een boterhammetje.
0: Volkoren dan. Hè?
1: Ja.
0: Ja. We gaan de ochtend uitzwaaien en doen we met niemand minder dan Stevie Wonder.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
9: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Levi, dank je wel.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Met Irene ten Voorde.

Joe Cocker op Radio Gelderland en Delta Lady. Goedemiddag, ik durf het bijna niet te zeggen. Dit is mijn laatste werkdag voor een vakantie. Ik vertrek naar mijn zus in Spanje woensdag. Ze wordt 60 en daar wil ik dan toch even bij zijn. En daar plak ik dan wat dagen achteraan waarin wij geheel volgens traditie als zussen gaan roadtrippen. Zeer waarschijnlijk gaan we op bezoek in de Rioja. En ja, daar zullen we best ook zo'n wijntje proeven. Voor die tijd heb ik een fijn gevulde show met een hond die zoek is, met meer over producten die claimen dat ze zo vezelrijk zijn. Maar de waarheid is toch een tikkie anders. Het gaat ook over slaapwandelen. We gaan straks eens uitzoeken hoe dat komt, waarom sommige mensen het regelmatig doen en anderen niet, en welke verhalen er allemaal de ronde doen. Ben jij een slaapwandelaar? Laat het dan even weten. Eerst even Dolly. Ik draai haar zo graag. Zeker na vorige week. Here you come again, zingt ze.

0: Carol G en Bruno Mars, stil op Radio Gelderland. Nou ja, het is niet stil op Radio Gelderland, zo heet het liedje. 18 minuten over 12 is het. Rob is hier met een greep uit het Gelders nieuws.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja.
1: Om droogteproblemen in de Achterhoek aan te pakken is de komende 30 jaar naar schatting een miljard euro nodig. Dat zeggen in ieder geval de bestuurders, boeren en waterschappen in het gebied. Die werken samen aan een gezamenlijk plan voor meerdere jaren. Dit najaar moet er een voorstel daarvoor op tafel liggen. De verschillende partijen zeggen dat de aanpak van droogte nog niet wordt gezien als een officiële opgave, zoals bijvoorbeeld wel bij stikstof het geval is. Daarom wordt er ook nog niet structureel geld voor uitgetrokken. Maar dat is wel nodig, zeggen ze. Christian Berghuis uit Nijkerk wordt sinds deze week vermist in Nepal. Een 29-jarige man was mee met een groepsreis door het land. Sinds de overstromingen daar is er niets meer van hem vernomen. Eerder liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat er twee Nederlanders vermist werden. Tot nu toe was niet bekend om wie het ging. Naast Christian wordt ook een 51-jarige vrouw uit Haarlem vermist.
0: Ja, ik las meer dan 1200 mensen nog die waarvan men niet weet waar ze zijn gebleven. Ja, ja, heftig.
1: Op 300 adressen in Lent zijn weer tuinen geïnspecteerd om de tijgermug te bestrijden. Het gebeurt nu iedere 3 weken sinds ontdekt is dat daar tijgermuggen zijn. Alles waar water in zit en blijft staan moet worden leeggemaakt, zodat er geen muggenlarven in kunnen groeien. Want die tijgermug die willen we hier niet, zegt deze bestrijder.
2: Het is een heel vervelende mug die overdag steekt, buiten. Bovendien, als die ergens in grote getalen woont, dan kan het zijn dat iemand die terugreist uit een ander land en die een virus bij zich heeft, die zo'n virus, bijvoorbeeld knokkelkoorts of chikungunya, dat die dat gaat doorgeven via die tijgermug. En dat willen we niet in Nederland.
1: Ja, dat betekent dat alle buitenstaande bloempotjes op de kop moeten.
0: Ja, ja, een wit streepje heeft de tijgermug. Volgens mij is die daar aan te herkennen, als dat überhaupt kan.
1: Ja, ik zou eerder zeggen zebramug dan. Maar
0: ja, nee.
1: Het kan vanmiddag in Gelderland flink gaan onweren. Daarvoor waarschuwt het KNMI met een code geel. Tijdens de buien kan er veel regen vallen in korte tijd. En ook kan het hagelen en komen er windstoten voor. Die waarschuwing voor onze provincie is al ingegaan. Geldt sinds 12 uur tot 6 uur vanavond. Ja. Nu schijnt de zon.
0: Nou, precies. Ja, in Arnhem nog wel. Over een half uurtje spreek ik weer Plaza. En dan horen we alle verdere details. Dankjewel.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Romance and Whatnot. Zo heette ze, het liedje. Girls op Radio Gelderland. Het is 1:01. Ik ga zo meteen even bellen met Stella. Die is behoorlijk ten einde raad. Haar Fozzie is zoek. Fozzie is een witte husky. Die sprong uit haar tuin en loopt waarschijnlijk rond in de bossen bij Hoenderlo. Ze heeft het gevoel, Stella, dat hij er echt nog wel is. Maar hij is zo schuw dat hem vangen echt heel erg lastig is. En ik ga even bellen, want ze kan elke hulp gebruiken. Iemand die Fozzie ziet,

0: Muziek van Soul Sister op Radio Gelderland en The Way to Your Heart. Ja, hond Fossie. Hond Fossie is zoek al anderhalve maand. Op 14 juli ontsnapte de witte husky uit de Arnhemse tuin van zijn baasje Stella. Dag Stella, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gebeurde er op die 14 juli?
1: De dag daarvoor, want het was een dinsdag, begon het leger gewoon met de defensieoefeningen.
0: Ja.
1: En ik geef ze meestal, hè, rond 9:30 krijgen ze allemaal eten. Dus ik ben daar in de tuin en een enorme knal. En ik draai me om en toen was Fossie eigenlijk al weg.
0: Ja, over het hek gesprongen. En dat was echt een hoog hek, hè?
1: Het is een hoog hek, ja. Ja,
0: ja, maar uit angst kunnen ze blijkbaar ineens een enorme sprong maken.
1: Precies. Ja. Dan zijn ze tot heel veel in staat. En zeker husky.
0: Ja. Nou ja, toen was hij weg. Wat heb je toen gedaan?
1: Toen zijn wij er zo snel mogelijk gewoon maar achteraan gegaan. In die zin van, je weet niet precies welke richting op. Dus we wonen op de Koningsweg, hè. Allemaal bossen hier omheen. Maar zo van, dan gaan we hier maar rondrijden. Wie weet komen we hem tegen.
0: Ja.
1: Toen in de middag kregen we een telefoontje van Bart de Boswachter hier. En die had hem gezien.
0: Ja.
1: En toen zijn we daar direct naartoe gegaan. Ja. Maar toen kwamen wij daar. En toen was hij daar niet.
0: Nee. Maar je hebt ook nog een professionele organisatie ingeschakeld, hè, om mee te helpen zoeken.
1: Niet één, maar twee.
0: Oké, ja. En is hij daarna, zeg maar, nadat de boswachter hem heeft gezien, nog gezien?
1: Nou, toen duurde het eventjes. Hè. Dit was op een dinsdag. En toen is hij op de zondagmiddag, werd hij al gezien in Hoenderloo. En daar kregen we een melding van, dat ik nog zoiets had van, nou, jongens, heb je het goed gezien?
0: Ja.
1: En dat bleek dus wel dat hij het echt goed had gezien. Want we hebben allerlei filmpjes, veel foto's van Fossie. En zei, nou, dat heb ik echt gezien, dit is de hond. En hij sprong die kant op. Dus toen zijn we daar gaan zoeken. Er is een speurhond daar gekomen. En daar kon je van zien dat ze echt zijn geur op had gepakt. Dus ja, toen ging ik er echt wel vanuit van, ja, nee, hier kan ik niet omheen. Hij zit gewoon in Hoenderloo.
0: Ja. En
1: daarna zijn er nog meer meldingen.
0: Ja, dus hij zou. En je hebt ook echt het gevoel dat hij er nog is, hè?
1: Ja, ik voel wel dat hij leeft. Maar natuurlijk, ja, het wordt langer en langer.
0: Ja.
1: Godzijdank voor hem. Hij heeft ook gelegen met 36 graden.
0: Ja.
1: Dus, weet je, het is wel een taaie, maar natuurlijk, hij zag al dus heel hongerig zijn.
0: Ja, dat ongetwijfeld. Ja, want je vraagt je af hoe zo'n dier, hè, wat natuurlijk gewoon gewend is aan zijn bakje voer, wat hij gewoon krijgt, hoe die zichzelf in leven houdt.
1: Maar dan is het wel weer een husky. En een husky staat vrij dicht bij de natuur. Dus die, ja, hij zal zich vooral te goed doen aan kleine prooien.
0: Ja.
1: Die hij kan vangen. Ja. En misschien hier en daar bij een vuilnisbak. Hij is ook wel gezien bij de parken.
0: Vakantieparken daar.
1: Ja, en daar is natuurlijk ook wel vaak eten te halen voor hem, denken wij.
0: Ja. Nou zeg, hoe is het met jouw hoop gesteld?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat wordt wel

0: steeds minder hoe langer het duurt.
1: Ja, ja, dat
0: want
1: ik.
0: Hij komt natuurlijk in een modus van, hij verwildert. Hij is sowieso heel bang voor vreemde mensen, heel bang. Hoe gaat hij dan komen, weet je wel? Dus, ja.
1: Wat is je plan, Stella? Want wat kun je nog doen?
0: Wat we kunnen doen is hopen dat zoveel mogelijk mensen hem... Hè, gelukkig komen daar heel veel mensen naar Hoenderloo. Mensen die van de natuur houden, dus er wordt veel gewandeld. Dus de hoop is dat hij toch gezien gaat worden. En hoe meer meldingen, hoe beter het is. En dan kunnen de camera's geplaatst worden. Als hij dan op een camera verschijnt, ja, dan kunnen ze een vangkooi neerzetten.
1: Ja. Ja. Ja, want vanzelf naar je toe komen, dat zal hij zeker niet doen.
0: Het zoekteam of de beide zoekteams die zeggen van na zoveel weken gaat dat niet meer gebeuren.
1: Nee. Dus je zult hem echt moeten vangen met een kooi. Maar ja, daarvoor moet hij dan eerst gezien worden. Ach, en je mist hem natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, zo'n hond is...
0: Ja, vreselijk. En hij lag samen met een ander in de kennel. Dus die heeft een paar nachten, bijna de eerste week dat Fossi weg was, heeft hij s'nachts liggen joelen.
1: Oh jee.
0: Als een wolf, want dat doen huskies dus. Nou, inmiddels ging dat dus niet meer. Hij alleen in de kennel. Dus die is nu ook binnen bij de andere huskies. Ja. En dat gaat nu een stukje beter.
1: Ja, die voelt zich wat minder eenzaam dan in ieder geval. Ja. Fossi moet gewoon terug naar jullie. En bij deze de oproep aan iedereen in Hoenderloo en omgeving. Ook als je daar op vakantie bent. Het is eigenlijk geen makkelijk te missen hond als je hem ziet. Want hij is eigenlijk spierwit. En hij ziet er een husky, is een beetje echt groot. Een beetje een model wolf, mag ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En dan wit. Nou ja, dan is eigenlijk niet te missen. Dan, als je die ziet, dan heb je dus te maken met Fossi. Nou, meld je hier bij de omroep dat je hem hebt gezien. Dan kunnen we in ieder geval lokaliseren waar het beest zich ophoudt. En heel erg hopen stellen dat hij terugkomt.
0: Ja, hoop ik.
1: Nou, elk nieuws is meegenomen. Dankjewel voor je verhaal. En ik, als hij terecht is, wil je dat dan even laten weten?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat horen we graag. We hopen met je mee, Stella. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel. Oh.

0: Mark and the Wallen op Radio Gelderland en binnen bijna al. Alfred van Weerplaza, goedemiddag en welkom in de show.
1: Dankjewel. Ja.
0: Nou, code geel aangekondigd. Hier in Arnhem schijnt het zonnetje nog. Kun je zien hoe het in de rest van de provincie is?
1: Nou, op heel veel plaatsen hoor, schijnt het zonnetje met regelmaat. Die zon die komt er best wel vaak doorheen. Maar je ziet tegelijkertijd toch ook wel behoorlijk wat bewolking. En die bewolking die weet af en toe al uit te groeien tot een kortstondige felle bui. Op heel wat plekken hebben we daar de afgelopen 1 à 2 uur toch al mee te maken gehad. Het is nu weer even wat rustiger, want het lijkt er een beetje op dat alle energie zit in een aantal stevige buien boven de noordelijke provincies en ook in de regio rondom Lelystad, dus Flevoland onder andere, rondom het IJsselmeer bij het warmere water. Daar zijn de buien echt wel intensief, met plaatselijk al 20, 30, 40 millimeter regenwater. Flink wat onweer en windvlagen daar geweest. Nou, daar zou je er wel een code geel aan kunnen koppelen. In Gelderland is dat echt nog, denk ik, wel een beetje te heftig. Dit zijn tot nu toe wat we hebben gehad. De huistuinen en keukenbuien, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik denk dat er vanmiddag echt wel her en der een paar flinke joekels tussen zitten, hoor. Dat er echt even in korte tijd een flinke plens regenwater naar beneden komt. Dat het onweert, dat de wind eventjes lekker uitschiet. Maar goed, ja, dat hoort er ook af en toe bij natuurlijk. Ja. Ook in zo'n zomer waarin dit soort buien nauwelijks zijn voorgekomen. Ja, vandaag hebben we ze dan wel, maar lang niet overal. En inderdaad, tussendoor breekt regelmatig het zonnetje door. En soms is het gewoon 2 uur lang droog. En heb je dan net even dat moment dat je naar buiten moet om je boodschapje te doen, je pakketje weg te brengen.
0: Kan dat prima.
1: Dan kan dat prima, inderdaad. Dus, en er zijn appjes voor om dat nog een beetje te timen. Dus wat dat betreft ziet het er ook weer niet zo heel slecht uit voor vandaag.
0: Ja, kijk op je buien-app en kijk naar de lucht. En dan kun je er best tussendoor.
1: Precies.
0: Het zou tot 1 uur of 6 duren vanavond. Hoe zie jij de avond?
1: Ja, ik denk dat zeker het eerste deel van de avond dat echt nog wel wat buien actief zijn. Het is wel zo dat deze buien die hebben warmte nodig en die halen ze nu niet echt uit de lucht, want het wordt vanmiddag hooguit 18, 19 graden. Maar het zeewater, waar natuurlijk sowieso heel veel vocht aanwezig is, is ook lekker warm geworden afgelopen zomer. 20, 22 graden. En dat is een goede voedingsbodem om de buien wel tot ontwikkeling te laten komen. Dus wat je ziet vanavond, als het begint af te koelen, neemt ook de buiigheid af. Vannacht is het uiteindelijk een stuk rustiger en morgen zowaar een droge dag in Gelderland. Regelmatig zonneschijn, wat minder wind, 21 graden in de middag. Nou, ik denk een hele mooie dag om september mee te beginnen.
0: Nou, dat zijn fantastische laatste woorden. Dan laten we het lekker bij.
1: Is goed.
0: Met hartelijk dank, hè.
1: Jo, alsjeblieft.
0: Tot de volgende.
1: Ai, ai.
0: Dit is ABC. Op Radio Gelderland. Zometeen na 1 uur heb ik de Consumentenbond in het programma. En dan gaat het over vezelclaims. Voedingsproducten die claimen dat er heel veel vezels in zitten. Nou, dat hebben ze eens onderzocht daar. Het resultaat, dat hoor je straks. When Smokey Sings is dit.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Hey!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Levi.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Met Irene ten Voorde.

I see a red door and I want to paint it black. Paint it black hoorde je van de Rolling Stones op Radio Gelderland. Babs van de Consumentenbond is zo te gast. En dan gaat het over producten waarvan op de verpakking staat vezelrijk of vol vezels. En dan denk je, kopen die handel, want dat is gezond. Maar hoeveel vezels zitten er nou echt in? Daar deed de bond onderzoek naar. En ik neem je straks mee weer eens een keertje de straat op voor een mooi gesprek.

0: Feels Like Home en dan part 2 van Sommieux. 17 over 1 is het jaar. Rijk aan vezels, bron van vezels, vezelrijk. Je ziet het op allerlei producten tegenwoordig. En dan denk je, aha, dat is gezond. Want we weten met z'n allen dat vezels goed voor ons zijn. En ook dat we er eigenlijk te weinig van binnenkrijgen. Nou, de Consumentenbond ging eens op onderzoek uit. Want hoe rijk zijn dan die producten aan vezels? En de waarheid blijkt dan, zoals zo vaak, soms toch net iets minder mooi. Babs van der Staak van de Consumentenbond, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Wat hebben jullie in het onderzoek, waar hebben jullie naar gekeken?
1: Nou, we hebben gezocht naar producten in de supermarkt waar inderdaad vezelrijk of bron van vezels op staat. En daarvoor zijn wettelijke regels van hoeveel moet er dan in zitten aan vezels. En we hebben gekeken of dat allemaal een beetje klopt. En we vonden toch zo'n ruim 100 producten met een claim die of misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft.
0: Leg dat eens uit.
1: Nou, we kwamen eigenlijk 3 dingen tegen. Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels om zo'n claim erop te kunnen zetten. Maar je eet dan heel weinig van zo'n product. Dus ja, dan kan het wel een bron van vezels zijn. Maar bijvoorbeeld een margarine die een bron van vezels is per 100 gram. En je smeert een likje van 5 gram op je brood. Hetzelfde geldt voor humus. Ja, dan is dat eigenlijk te rooskleurig. Bij andere producten staat het bijvoorbeeld op bron van vezels of rijk aan vezels. Maar het aantal vezels is per 100 gram onbereid product. En als je het klaar hebt gemaakt, zitten er veel minder vezels in. En er zijn ook producten waar op zich de hoeveelheid vezels wel klopt, maar er zit zoveel suiker in zo'n product dat het ook niet gezond is.
0: Dus okay.
1: Ben je eigenlijk je product een beetje gezond aan het maken of doen alsof het gezond is door de vezels, maar de suiker maakt het ongezond.
0: Ja, heb je daar voorbeelden van die laatste?
1: Ja, daar zijn bijvoorbeeld koekenrepen, koekendranken die goede sier maken met dat soort opvallende vezelclaims. We zagen bijvoorbeeld de Albert Heijn kruidkoekreeprozijnen. Die bevat 12 keer zoveel suiker als vezels. Ook appelsientje vezelrijk, daar zit 7 keer zoveel suiker in als vezels. Dus ja, dan is zo'n product gewoon niet gezond. Dus dan ben je eigenlijk een beetje de boel aan het...
0: Misleiden.
1: Aan het zetten.
0: Ja, en ook als ik hoor inderdaad die humus en de margarine, dan moet je dan bijna zo'n hele kuip van opeten. Wil je die vezels ook binnenkrijgen?
1: Ja, precies. Want mensen hebben 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Nou ja, dan krijg je met zo'n BCL haver in vezels, krijg je 0,3 gram vezels per portie binnen. Bij humus is nog geen gram per portie. En niemand neemt natuurlijk 100 gram van zo'n product.
0: Nee. En jullie hebben ook de fabrikant of de productenontwikkelaars daarmee geconfronteerd. Wat is dan het verhaal? Want eigenlijk doen ze doen niet iets heel geks, alleen het misleidt wel.
1: Ja, dat klopt. Nou, er zijn er wel sommigen die zeggen, die passen echt wat aan. Bijvoorbeeld Albert Heijn, een bolletje. Albert Heijn die scherpt eigenlijk zijn regels aan. En die zeggen, claims mogen alleen op producten staan. Dit soort vezelclaims die in de schijf van 5 staan en Nutri-score A of B hebben. Dus dat betekent dat bij 11 producten die wij gezien hadden, dat daar de vezelclaims verdwijnen. En ook Bolletje past zijn eigen regels aan. Die zeggen dat ze vanaf nu alleen nog maar zo'n vezelaanduiding gebruiken als er echt minimaal 6 gram vezels in zitten per 100 gram. En ze willen duidelijker aangeven hoeveel vezels een portie bevat. Dus dat zijn mooie stappen. Er zijn ook altijd fabrikanten die niet reageren of die zeggen van... we houden ons aan de wettelijke regels. Ja, en dat dan vervolgens het toch op een ongezond product staat. Daar letten ze dan niet op.
0: Ja, die zeggen dan, dag Consumentenbond, bedankt, maar we doen er niks mee. En dat betekent dus dat je als consument ook vooral zelf een beetje moet opletten. En een beetje voorbij dat regeltje moet kijken. Waar kun je op letten?
1: Ja, je moet eigenlijk inderdaad niet afgaan op dit soort claims. Want fabrikanten proberen daar gewoon ook een beetje mee te doen met de hype. Dat iedereen hoort dat vezels heel belangrijk zijn. Gewoon die claims op de voorkant van de verpakking naast je neerleggen. En op de achterkant echt kijken van hoeveel vezels zitten er nou in per portie en na bereiding. En je moet ook een product, als het ongezond is, niet gaan eten voor de vezels. Er zijn genoeg gezonde producten te bedenken. Volkoren brood, havermout, volkoren pasta, groenten, fruit, pulvruchten, noten en zaden. Die bevatten van nature al heel veel vezels. Dus ja, er zijn genoeg gezonde producten. En daar zitten dan niet alleen vezels in, maar vaak ook nog andere goede voedingsstoffen. En dan kun je die producten met soms toegevoegde vezels, maar ook heel veel suiker, of waar je maar heel weinig van eet, die kun je beter links laten liggen.
0: Ja, één gewaarschuwd mens telt voor twee. Dank hartelijk, Babs van de Staak van de Consumentenbond. Tot de volgende.
1: Graag gedaan.

van The Escape van Rupert Holmes, ondergetiteld The Pina Colada Song. Ik wil het eens hebben over acne, over puistjes. Ik had er nogal last van vroeger en ik schaamde me dood voor die pukkels. Maar ja, ze zaten er. En bij voorkeur midden op mijn neus of kin, daar smeerde ik dan zo'n crèmetje op, zodat ze uitdroogden, maar ondertussen liep je er wel mee rond. Tot mijn verbazing las ik dat puistjes op dit moment helemaal hip zijn, omdat je er pimple patches op kunt plakken. Dat is een soort stickertje dat je dan op je puist plakt, waarmee je zegt, kijk, ik heb een pukkel. Uit de wereld van de influencers komt het. Iemand is er ooit mee begonnen. Justin Bieber heeft ze op zijn gezicht. De Kardashians en Hathaway. En nu zijn ze niet meer aan te slepen. Want menig puber wil ook zo'n patch met een paddenstoel of een ster of een vlinder of een smiley. Je koopt ze bij de drogist. En ze schijnen zelfs effectief te zijn tegen de puistjes eronder. Dus als je op straat een pubersnoet ziet met zo'n stickertje, bedenk dan, het is niet raar, het is een trend. En het heet

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Wat een lekkere plaat is dit toch? Electric Light Orchestra en Turn to Stone. Zometeen ga ik naar buiten, ik neem je mee voor een praatje op straat. Naar Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Feel op Radio Gelderland. Ik ga even met je naar buiten de straat op. Het is hier in Arnhem droog. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar volgens mij kunnen we wel even. Regelmatig vraag ik mensen op straat de hemd van het lijf. Een mooie vraag is altijd, wat is nou je kostbaarste bezit? En dat kan natuurlijk een ding zijn, een voorwerp. Maar ook iets anders, iets dat je niet letterlijk kunt vastpakken, maar dat heel waardevol is.
1: Vriendschap in het leven.
0: En met name die mevrouw die naast je staat, hè?
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Vertel eens iets over hoe dat zo gekomen is.
1: We hebben elkaar leren kennen in Thailand. We zijn samen op vakantie daar naartoe gegaan. Een onbekend groep, zeg maar, met een groepsreis. En we hebben elkaar daar leren kennen. En de eerste dag werd zij helaas niet lekker ongeveer in Thailand. En toen zijn we ben ik meegegaan terug naar het hotel. En vanaf dat moment hebben we vriendschap ontwikkeld.
0: Wat is dat dan, dat dat ontstaat?
1: Er gebeurt iets in je hart wat je niet kunt omschrijven. Dat is zo. En toen leefde mijn moeder nog. En sinds die tijd, mijn moeder was altijd heel bezorgd over mij. Omdat ik alleen sta, wat er met mij ging gebeuren in de toekomst. En hoe ik het allemaal ging ringen. En sinds mijn moeder haar ook kent, mijn beste vriendin, is het gewoon... is bij mijn moeder rust gekomen. Zo van, die redt het wel ook in het leven. Dus mijn moeder is helaas in september overleden, afgelopen september. Dus ja.
0: Nou, dan heb je helemaal veel aan je vriendin.
1: Ja, zeker. Want zij stond ook op bijvoorbeeld op de kaart. Dus ja, had vriendinnen, maar ze moest per se op de kaart van mijn vader ook. Want ja, dat moest... En ook in die periode heb ik ook bij haar geslapen, bijvoorbeeld. Net ervoor en de dagen daarna.
0: Het is nog meer dan familie dan?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, voor mij wel, ja.
0: En wat maakt haar zo bijzonder?
1: Wat haar zo bijzonder maakt? De loyaliteit naar mij toe. Ook al ben ik af en toe ook wel eens een kringetje. Zij staat wel altijd voor me klaar. Dus ik hoef maar even een zuchtje te geven of ze hoort me weer aan. Ze geeft hele goede adviezen. Dus ja, en ik hoop het een beetje terug te doen bij haar. Kun je ook niet in geld uitdrukken, die schat. Nee, dat is niet te druk.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. In Top 3 snijden we elke dag een kwestie aan in het derde uur van het programma. En vandaag gaat dat over slaapwandelen. Nou heb ik dat één keer in mijn leven gedaan op een nogal ongemakkelijk moment. Ik logeerde in mijn studententijd regelmatig op de boerderij van de ouders van een goede vriendin uit mijn studententijd. Altijd op dezelfde kamer sliep ik daar. Mijn vriendin trouwde en die nacht na de bruiloft sliepen zij en haar kersverse man in exact het bed waar ik altijd sliep. Ik lag voor de gelegenheid op zolder, maar ben na een bezoekje aan het toilet die nacht in het bed gestapt waar zij lagen te slapen. Het is echt gebeurd. Ik heb nog zoiets gezegd als: wat doen jullie eigenlijk hier? Ik was zelfs een beetje bozig. Ik heb daarna mijn ogen dicht gedaan. Nou, je kunt je voorstellen hoe erg het schrikken was de volgende ochtend. En het werd het verhaal jarenlang. Iedereen kon er smakelijk om lachen. Ik vond het wel een beetje awkward, zeg maar. Daarna heb ik in mijn leven, naar mijn weten, nooit meer geslaapwandeld. Maar sommigen overkomt het toch regelmatig. We gaan het er straks eens over hebben. Want wat is dat slaapwandelen nou eigenlijk? Hoe komt het? En ik ben benieuwd, is het jou wel eens overkomen? Heb je ook zo'n verhaal? Laat mij dat vooral even weten. Dan nemen we dat mee.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey Raymond!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, Levi. Ik heb 1 melding voor het verkeer op de N825. Dat is de weg tussen Lochem en Borculo. Die weg zit tussen Geesteren en Borculo dicht in beide richtingen. En dat komt door een ongeluk.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Chicago en Saturday in the Park. Het is tijd voor iets stevigers.
1: De klok op rock.
0: Vandaag in de klok op rock weer een gouden ouwe van Golden Earring. Met een titel ontleend aan een beroemde Amerikaanse serie, The Twilight Zone. Maar het verhaal is meer dat van Ludlum's spionagethriller The Bourne Identity. Over een man die niet precies weet wie hij is, waar hij is en wie hij wel of niet kan vertrouwen. George Corman schreef het eigenlijk voor een soloplaat, maar Golden Earring maakte een doorstart. En dit nummer, Twilight Zone, gaf de band een tweede leven.

0: Keith Urban, Michael McDonald en We Go Back. Nou, we zijn weer op het plekje aanbeland in de uitzending waar het altijd over zeer interessante zaken gaat. Soms gaat het erom dat we dan een oplossing zoeken voor iets huistuin- en keukenpraktisch. Maar we hebben ook wel eens van die vragen, Rob, waarvan we denken, hoe zit dat eigenlijk? Mm-hmm. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Het gaat over slaapwandelen. Heb je dat ooit gedaan?
1: Voor zover ik weet niet. Maar weet je dat als je zelf hebt geslaapwandeld?
0: Ja, als je daarna weer teruggaat naar je bed, dan weet je het natuurlijk niet. Nee. Dan kan hooguit iemand jou hebben gezien. Gedacht, Wat is dat voor gestommel? En jou hebben zien wandelen, slapen. Mm-hmm. Met de ogen open of de ogen dicht. Ik weet eigenlijk niet wat het verhaal daarover is. Mm-hmm. Ik heb de luisteraars opgebiecht. Maar ik zit nu te twijfelen. Ik heb de luisteraars verhaal opgebiecht over de keer dat ik denk dat ik heb geslaapwandeld. En per ongeluk terechtkwam in het bed van een vriendin die net getrouwd was. Die lag daar in dat bed met die man. Het was op de avond van de huwelijksnacht, zeg maar.
1: Ja, goed verhaal.
0: Maar ik was altijd sliep. Als ik bij haar logeerde, sliep ik altijd in dat bed. En ik sliep tijdelijk op zolder voor die gelegenheid. En ben toen na het toiletbezoek gewoon bij hun in bed gekropen.
1: Oké.
0: Okay. En heb ik gezegd, wat doen jullie hier? En daarna ben ik in slaap gevallen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hilariteit volop natuurlijk de volgende dag. Het is ook echt gebeurd, dat weet ik. Maar ik zit nu te twijfelen, want ik denk misschien heb ik gewoon te veel gedronken.
1: Nou ja, dat
0: heeft het niks met slapen
1: te maken. Kan ik me ook voorstellen, ja.
0: Ik biecht het eerlijk
1: maar
0: op.
1: Maar misschien hangt het ook met elkaar samen. Dat zou
0: dat zou inderdaad ook kunnen. Ja. Heb je kinderen gehad die hebben geslaapwandeld?
1: Nee, niet. Ja, wel eens midden in de nacht dat ze rechtop inderdaad in bed gingen zitten. En dan een beetje begonnen te brabbelen. En dan zei het dus ga maar weer lekker slapen. Er is niks aan de hand en dan was het weer goed. Dus misschien zit dat er ook tegenaan.
0: Ja.
1: Zoiets. Maar niet dat ze ronddwaalden of zo.
0: Nee, je hebt zo'n beeld heb je voor je van iemand die met zijn handen vooruit door de gang struint.
1: Ja, of door de dakgoot, hè, met een slaapmuts.
0: Oh, dan dat
1: beeld heb ik dan. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt.
0: Nou, we duiken er maar eens even in en kijken wat het internet ons allemaal kan leren over slaapwandelen. En als ik als je thuis nou aangaat en je denkt, oh, wacht eens even, daar heb ik nog een verhaal over.
1: Ja, daar houden we wel van.
0: Laat maar weten.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Mavericks en Dance the Night Away. Ik kan niet wachten wat je allemaal hebt gevonden, Rob, als het gaat over slaapwandelen. Ik ben uitgelachen door de luisteraars. Over mijn verhaal dat ik ooit in het bed ben gekropen van mijn vriendin toen der tijd. En haar kerstverse echtgenoot. Mm-hmm. Was het een leuke man, vroeg iemand.
1: Ja.
0: Natuurlijk was het een leuke man. Maar daarvoor is het niet gebeurd.
1: Nee.
0: Dus nou, dat hebben we dan ook meegemaakt. Wat heb jij allemaal kunnen vinden over slaapwandelen?
1: Ja, eerst even dat het een slaapstoornis is, officieel, waarbij dan iemand complexe handelingen verricht tijdens de diepe slaap en dan inderdaad vaak met de ogen open.
0: Hoeft
1: niet,
0: ja.
1: Maar vaak wel zo.
0: Okay.
1: Het komt voor bij 15% van de kinderen tussen de 4 en de 12. Kan een aantal minuten tot een half uur wel in beslag nemen. 2-3% van de volwassenen. Ik kwam ook tegen dat 7% van de volwassenen het wel een keertje zou hebben moeten meegemaakt.
0: Maar het misschien niet meer weet.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Als niemand het ziet en je hebt niet alle was staan opvouwen, bijvoorbeeld in je slaap.
0: Ideaal.
1: Ook dat gebeurt, kom ik wel regelmatig tegen. Mensen die gewoon allerlei klusjes doen, zoals de vaatwasser inruimen. Of de was opvouwen.
0: En dat hebben ze dan niet in de gaten gehad?
1: Nee, tot de volgende ochtend.
0: Denk ja, ik, denk, dat is, wie heeft mooi. De vaten? Kaboutertjes.
1: Ja. Er zit een genetische aanleg achter. Dus het komt in sommige families meer voor dan in andere.
0: Okay.
1: Dus de ene kind heeft de andere het ook vaak. En de ouders ook. Het kan wel getriggerd worden door een aantal dingen. Vooral ook bij volwassenen. Door slaaptekort, ernstige vermoeidheid, stress, koorts of ziekte. En, dat zeg ik ook even voor jou, het gebruik van alcohol. Het zou kunnen zijn dat je wat had gedronken rondom...
0: Op die bruiloft, ja, ongetwijfeld.
1: Bepaalde medicijnen die kunnen het ook triggeren. Niet wakker maken wordt er altijd van gezegd.
0: Ja?
1: Daar is niet echt een goede reden voor. Los van het feit dat die mensen wat verward kunnen zijn als ze wakker worden. En heel erg kunnen schrikken ook. En misschien in het donker ineens tegenover iemand staan die ze dan aanvallen. Dat schijnt ook wel eens gebeurd te zijn. Ook mensen die hun spiegelbeeld dan aanvallen. Omdat ze wakker worden in de gang ineens. Geen idee hebben hoe ze daar zijn gekomen. En iemand zien staan tegenover zich. En
0: volgens
1: een schop geven tegen de spiegel.
0: Okay.
1: Je kunt er een aantal dingen tegen doen. Ja. Het is natuurlijk wel goed om een traphekje bijvoorbeeld neer te zetten bovenaan de trap.
0: Als je een slaapwandelaar bent. Ja.
1: Geen hoogslaper voor je kind. De vloeren opgeruimd houden. Er zijn ook mensen die een belletje aan de deurklink van hun kind hangen. Meestal ben je nog wakker. Dat gebeurt in het begin van de slaap. En volwassenen die hebben soms een slaapmat naast het bed. Als je erop gaat staan, gaat er een alarm af. Schrik je dus wel wakker, word je ook niet blij van. Maar dan voorkom je dat je hele rare dingen gaat doen. Ja.
0: Wat leuk.
1: Want er gebeurt nog wel eens wat bij slaapwandelaars. Dus een heel bekende meneer Lee Hedwin, de slaapwandelende kunstenaar. Overdag heeft hij niks met kunst, kan hij eigenlijk niet goed tekenen. Maar 's nachts, als hij slaapwandelt, maakt hij de mooiste portretten.
0: Overdag?
1: Wat?
0: Overdag is hij geen tekenaar.
1: Ja, nee, maar
0: 's nachts kan hij tekenen.
1: Er gebeuren ook nare dingen. Moorden, 36 moorden zijn er gepleegd, kwam ik tegen door mensen.

0: Eten pasta maaltijd. Hij zet ook wel eens de frituurpan op het vuur. En dat was reden voor zijn vrouw ook om te zeggen, nu moet je naar een arts.
1: Nou is het klaar. Ja, precies. Ja,
0: ons huis moet wel...
1: Wat een verhaal, joh. Ja.
0: De allermooiste vind ik deze, spreekt tot de verbeelding. Een 15-jarig meisje uit Londen, in 2005 was dat. Die is in haar slaap uit haar huis gelopen naar een bouwterrein. Is daar in een gigantische bouwkraan geklommen om over de grote balk van de kraan te lopen op 40 meter hoogte om op dat betonblok op het eind in slaap te vallen.
1: No way.
0: Een voorbijganger zag haar daar liggen. Ze vreesde even voor een poging tot zelfdoding.
1: Ja.
0: De brandweerman is naar boven geklommen en ja, ze lag daar te slapen. Die heeft haar ouders opgebeld zodat hij meteen de telefoon aan haar kon geven om. Nou ja, dat is niet helemaal totaal in de war was. Ja, maar ja. Goed, dit is wel heel bijzonder.
1: Nou zeg, dat doet dan denken aan een wandelen door het dakgoot.
0: Ja, dat.
1: En dat dan ook goed gaat. Dat verhaal.
0: Is echt ongelooflijk.
1: In dit geval is het ook goed gegaan.
0: En dat mensen dus achteraf er niks van weten. Hè?
1: Ja,
0: wat ze hebben meegemaakt.
1: Bizar. Ja. Nou, dat laatste verhaal wil ik zelf niet meemaken eigenlijk. Dan toch nog maar een keer in bed. Bij een kerstvers.
0: Ook een goed verhaal.
1: Mooi. Mooie verhalen. Leuk. Leuk, Joop. Ja, leuk.

0: De meisjes van Bananarama zingen over een cruel summer. 3:12.
1: 3 voor 3.
0: De 3 voor 3 vandaag draaien om een titel. De kracht van liefde, the power of love. Blijkbaar een titel die bij veel artiesten tot de verbeelding spreekt. Want er zijn er nogal wat van die power of loves. Ik heb een greep gedaan

En het grappige is dat alle drie de nummers bijna gelijktijdig halverwege de jaren 80 verschenen. Ik heb straks Jennifer Rush en natuurlijk Huey Lewis en The News, maar ik begin met Frankie Goes to Hollywood. Geworden tot een kerstplaat vanwege de clip, maar er komt eigenlijk in de hele tekst geen kerst voor. The Power of Love in de versie van Frankie. Ik hoor de kerstbelletjes al.

0: Ach, het komt toch uit haar tenen. Jennifer Rush and the Power of Love. De best verkochte single las ik van 1985 in Engeland.
1: Echt? Heb jij hem in je kistje?
0: Nee.
1: Nee, hè? Ik
0: ben
1: ook
0: niet
1: hoor.
0: Per se een liefhebber van Jennifer Rush. En als je dan denkt, het was toch van Celine Dion? Dat klopt, die heeft hem ook gedaan. Maar Jennifer was eerst. En in deze serie Power of Love was zij dus gewoon eerst. Xandra!
1: Zo is het. Goedemiddag.
0: Ja, hoi. Jij zit er tussen 3 en 6 voor thuis in Gelderland. Heb je iets moois in de wissellijst gestopt?
1: Nou, ik denk dat jij ongetwijfeld hebt meegekregen dat het tv-seizoen ook weer overal en nergens begint. Ja. Dus meest geliefde soap van Nederland start vanavond weer. Ken jij de letters uit je hoofd?
0: GTST?
1: Dat is hem, GTST.
0: Gaat dat maar door, ik zie het nooit.
1: Het gaat maar door, ik kijk er ook niet naar. Nee. Maar ja, ik weet dat het geliefd is bij heel veel mensen. Er zijn ook heel veel acteurs in die soap, die hebben wel eens een plaatje opgenomen.
0: Wow.
1: Leek me leuk om als aftrap van het nieuwe seizoen zometeen 3 van die acteurs voor te stellen met hun liedjes.
0: Ja, en dan moet je dan als liefhebber maar kiezen.
1: Dat is zo, ja. Anthony Kamerling was er eentje. Geboren in Arnhem, hero toen ik je zag. 1 van de 3. Het loopt op. We hebben een zanger, we hebben een duo en een trio. Okay. Nou, best gevarieerd, toch?
0: Ja, nou, dan komen mensen vast uit. Hey, heb je nog een highlightje waarvan je denkt, wil ik nog even noemen?
1: Jij woont Hartje Centrum, hè, de binnenstad, toch?
0: Ja. Nou, dus, randje binnenstad, ja.
1: Min of meer wel een drukke woonwijk. Wist jij dat daar ook gewoon vleermuizen huizen? Onder de dakgoten, eventueel
0: nou ja,
1: in de kelder.
0: Ik zie ze wel eens als ik s'avonds buiten zit en het gaat schemeren. Dan zie je ze wel eens voorbij schieten. Ja, dus ja.
1: Ik wist dat niet. Ik dacht, dat is uitsluitend iets van griezelfilms. Maar ook het buitengebied. Het IVN neemt mensen mee op vleermuissafari. Nou, dat klinkt wel heel avontuurlijk, hè? Gaan we het over hebben.
0: Nou, hartstikke mooi. Tussen 3 en 6, Xandra, achter de microfoon.
1: Ja, en aan, fijne vakantie.
0: Aan de knoppen. Ja, dankjewel. Ik heb nog een Power of Love voor je gemaakt voor Back to the Future. Huey Lewis, die speelde zelf ook nog een klein rolletje in die film. Dat wist ik ook niet, maar dat las ik. Als leraar, geloof ik. Nou, fijne middag allemaal. En Xandra, jij zei het al. Tot over 2 weken. Want ik
1: heerlijk.
0: Ben even tussenuit.
1: Kom gezond weer terug.
0: Ja, ach, dat ben ik zeker van plan. Ik ga lekker naar mijn zus in Spanje.
1: Ja, lekker joh, genieten.
0: We gaan naar de Rioja.
1: Lekker wandelen hoorde ik, hè?
0: Lekker wandelen en een wijntje drinken.
1: Heb je goed bekeken, Irene.
0: Doei!

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. 5 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 11 minuten. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Presikhaaf. 6 minuten oponthoud.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
10: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
14: Thuis in Gelderland.

Thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

Genesis met Land of Confusion en daarvoor de Doobie Brothers. Het is 3:13 en ik mag je even getuige maken van een technisch feitje, namelijk een schuif die nog geactiveerd moet worden. En dat ben ik nu aan het doen door met rechts en links die schuif aan het heen en weer te bewegen, maar daar komt nog niet heel veel beweging in. Weet je wat, we gaan gewoon starten hoor. Goedemiddag, welkom bij Thuis in Gelderland. Deze laatste uren van de middag mag ik je vergezellen en dat gebeurt sowieso met veel muziek. Dit uur onder meer Raccoon, Roxy Music en Alice Cooper. Maar je hoort ook meer over vleermuissafaris en de Cultuurprijs Gelderland. De Gouden Wissellijst staat er wat kaal bij. Die gaan we zo eerst eens een goede invulling geven. En dat doen we natuurlijk wel na een plaat. En dat is in dit geval Simon & Garfunkel.

Uit 1966, Homeward Bound van Simon & Garfunkel op Radio Gelderland. Een nieuwe week, het goud van de wissellijst is opgepoetst en nu moet er iets nieuws in. Vanavond start het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden. En of je nou kijkt of niet, er zijn nogal wat acteurs uit de soap die zich aan een zangcarrière hebben gewaagd. En als jij nou eens van die liedjes je voorkeur aangeeft, dan zijn we er voor deze maandag uit. 3 liedjes van acteurs uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Welke mag het zijn? Wordt dat bijvoorbeeld Hero, oftewel Anthony Kamerling, met Toen ik je zag?

Ja, Anthony Kamerling, geboren in Arnhem. Hij zou afgelopen week 60 jaar zijn geworden. Dat is een optie, maar het kan ook worden Vind je alles of niks, bijvoorbeeld, van Linda, Roos en Jessica. Is dat een optie voor je?

ontdekte welke van de soapies mag in de gouden wissellijst. Toen ik je zag, alles of niets of fout feestje. Mail het maar naar xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42. Geef het door, xandra@gld.nl of mail 06 22 22 13 42.

Dasha met Memo. En natuurlijk, het staat hier op een post-it briefje hoor. Straks spelen we weer Memory. Maar nu gaan we eerst terug naar de wissellijst. Het komt er eigenlijk op neer, staan er 1, 2 of 3 soapies in. Hero in zijn eentje, Babette en Katja met 2. Linda en Rose en Jessica, die tellen er natuurlijk 3. Nou, de luisteraar heeft gesproken, want de meeste stemmen zijn voor deze maandag Fout Feestje van Katja en Babette. Dan moet Katja en Babette. Ja, nou, ze waren erbij dan hoor. Eens even kijken. Babette en Katja met Fout Feestje.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus

0: Met Too Late for Goodbyes. En goodbye hebben we dit weekend echt moeten zeggen. Tegen de zomervakantie, tegen het vrije leven. De scholen zijn weer gestart, de snipperdagen zijn op. En als je toch nog wat vakantie mee wil maken, dan kun je niet alleen naar GTSD kijken, waar ze ook nog onderweg zijn, maar ook naar grote gezinnen, grote vakanties. Gaat vrijdag van start op SBS. En hoe leuk, er zit een Gelders gezin in. De Arnhemse familie Moorlog bestaat uit 7 kinderen, tieners, peuters en een baby, dus we kunnen onze lol op. En of ze ver weggaan en met hoeveel koffers, dat gaan we zien.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bam, bam, padapa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Het is 3:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tolkamer is het 18,3 graden. En in Altforst, gemeente Maas en Waal, 21,8. Het weer in Gelderland. Vanmiddag breekt soms de zon door, maar er komen regelmatig buien met mogelijk onweer en windstoten voor. Het wordt maximaal 19 graden met een vlagerige zuidwestenwind. Vanavond blijft het buiig. Vannacht wordt het droog met een afzwakkende wind en een minimum van 14 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo botste een automobilist maandagmiddag tegen een omgevallen boom en vervolgens tegen een vrachtwagen. De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de weg tijdelijk werd afgesloten door bergingswerkzaamheden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Gelderland vanwege zware onweersbuien die vanaf de kust landinwaarts trekken. De waarschuwing geldt van 12 uur vanmiddag tot 6 uur, dus nog eventjes. En er wordt gewaarschuwd voor hevige regen, hagel en windstoten die verkeershinder kunnen veroorzaken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de Gelderse wegen. Op de N825 Lochem richting Borculo. Tussen Geesteren en Borculo is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel 8 minuten vertraging. En de kleinste op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 6 minuten oponthoud. Het is 3:55.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in zonwering, verandazonwering, kaapkoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: Raccoon met het advies Love About It. Dat is in sommige gevallen altijd wel een goede uitkomst. En daarvoor Middle of the Road met Sacramento. De scholen mogen dan weer begonnen zijn. Waar nog steeds niet van start is gegaan, is in Driel op een van de basisscholen. Sinds de democratische school daar de deuren sloot, zijn er vleermuizen ingetrokken. En ook al zijn er partijen die de school opnieuw leven in willen blazen, het mag niet, want de vleermuis is beschermd. Overal hangen inmiddels in Driel vleermuiskasten om de vleermuizen uit de school te lokken, maar de dieren houden voet bij stuk. Het is hun school. Verderop in de uitzending spreek ik met een vleermuiskenner. Is even vragen hoe dat nou precies zit.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Alice Cooper met How You Gonna See Me Now. Nou, volgens mij nog steeds met heel veel uitgelopen oogschaduw. Dat hoort nou eenmaal bij het image van Alice Cooper, ook al is hij 78. Het is bijna 4:15, zullen we zo met de muziekmemory eens aftrappen. Het is een nieuwe week, er liggen nieuwe prijzenpakketjes klaar. Ga er maar vast voor zitten, dan spelen we het zo.

Dai dai, onlosmakelijk aan het WK voetbal verbonden. En wat ik me nou afvraag, als Shakira dan ergens optreedt, zou ze dit nummer dan nog doen? Of is het echt alleen speciaal voor dat wereldevenement geweest? Zou natuurlijk wel leuk zijn, hè, met Burna Boy als verrassingsact of als toegift. Dat oogt sowieso succes. Wat blijft er toch een leuk spel, Memory. Er heeft even een weekend tussen gezeten, maar we gaan het weer spelen vandaag. Of je dan met kaarten doet of met fragmenten, als je maar twee van dezelfde hebt. Dat is het principe. Op radio spelen we het met muziekfragmenten. Je hoort er zo zes en de vraag is, in welke hoor je dezelfde zanger? Slechts twee cijfers heb ik van je nodig. Mail of app die dan door als je het weet. Welke zanger hoor je twee keer? Daar gaan we. 1.

Ja, dat waren ze. Ik denk dat het te doen moet zijn. Ik luister altijd naar mijn collega's door de week. Ik ben er niet zo'n held in, hoor. Maar ik denk dat op dit programmapunt hele geoefende luisteraars altijd wachten. Dus heel veel succes. En de vraag blijft, in welke twee fragmenten hoor je één en dezelfde zanger? Mail xandra@gld.nl als je het weet. Of app 06 22 22 13 42. Na 4 uur de oplossing.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Het is allemaal zeer overkomelijk in onze provincie. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort 9 minuten op onthoud. Ook 9 minuten heb je op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel. En de N825 Lochem richting Borculo tussen Geesteren en Borculo. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Gaan we zo natuurlijk naar het memory kijken en de uitslag. En Gerry die laat alvast weten, ik vind het een superleuk spel. Maar na een paar nummers dan gaat mijn geheugen een soort eigen leven leiden. Wat heb ik nou eerder gehoord en wat hoort bij elkaar? Ja, volgens mij, Gerry, is dat wat er gebeurt als je memory speelt. Husselen, combineren en uiteindelijk tot een uitslag komen. Leuk dat je dit laat weten. Er zijn best veel goede antwoorden, hoor. Kom ik zo op terug.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Vliegt

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Thuis in Gelderland.

Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. En je kent die clip, hè? Zij zit achter op de motor bij hem. Het regent gigantisch hard en haar make-up, het blijft onkreukbaar. Ongelooflijk hoe waterproof dat is. Goedemiddag, hoe droog of nat het de komende uren wordt. Daar spreek ik straks weer Plaza over. Het Cultuurfonds Gelderland stelt 15.000 euro beschikbaar voor mensen die zich cultureel onderscheiden. En als jou een persoon te binnen schiet die daarvoor in aanmerking komt, dan mag je diegene aanmelden. Straks horen we precies hoe en wat. Maar eerst de oplossing van het muziekmemory. Na Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift en wie Toy Story 5 heeft gezien, die heeft er een beeld bij. Want Taylor Swift schreef deze soundtrack voor de film. Ja, lang op gewacht. Eindelijk is het zover. De uitslag van het maandagmemory. In welke twee fragmenten hoorde je dezelfde zanger? Want het ging in ieder geval om een man. Zoveel was duidelijk. Weet je wat? Ik laat ze gewoon nog even een keertje horen. Check, check, dubbelcheck. Komen ze nog een keer. 1.

0: dat waren ze voor vandaag. Een aantal fouten kwamen er binnen. Een paar goeie. Hans uit Doesburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra met Hans.
0: In de auto op weg naar huis, begrijp ik.
1: Ja, klopt.
0: Weken heb je goed afgetrapt deze maandag?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, wat goed.
1: Goed, tijd... ik hoop dat mijn werkgever dat ook vindt.
0: Gaan we vanuit. Geen bericht, goed bericht.
1: Ja.
0: En hoe leuk dan ook al een spelletje als afsluiting van de werkdag. Om welke zanger ging het op de eerste plaats? Had je enig idee?
1: Ja, dat was Jimmy Somerville.
0: Zo is het, ja. En in welke twee fragmenten hoorde je hem?
1: Ja, die hoorde ik in de eerste en in de zesde. En in de eerste was het onder zijn eigen naam gewoon. En stond hij daarmee in de top 40, You Make Me Feel Mighty Real.
0: Ja.
1: En de nummer 6, dat was Small Town Boy. En daar stond hij mee in de top 40 als Bronski Beat.
0: Ja.
1: Maar daar was hij dus ook de zanger van.
0: Dat heb je helemaal goed geduid. En dat betekent dat het antwoord goed is, Hans, en jij de winnaar van deze maandag bent. Leuk, want als, ik dacht, ik stop er een klein valkuiletje in. En die heb jij al meteen onderschept. Goed ook uitgelegd aan de luisteraars. Onder meer Wouter, Hermien, Edith, Jan van der Ham, Jan Klok. En ook Marja, die hadden er goed. Nog meer hoor, hartstikke bedankt voor het reageren. Ja, Hans, jij doet vaker mee. Je was dan wel supersnel. Heb je een goed weekend achter de rug?
1: Ja, prima.
0: Ja, beetje de spirit erin.
1: Ja, misschien wel. Ja.
0: Dat denk ik ook.
1: Nou, ja, het is ook net of je, als je die nummers natuurlijk kent, dan is het natuurlijk ook vrij makkelijk. Maar er zitten soms ook wel lastige bij hoor. Dat je denkt van nou.
0: Ja, het wisselt een beetje per dag, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik gaf voor vier al aan van ik vind het zelf altijd best wel pittig om het te raden. Dus dan ben ik benieuwd, zeg maar, of het memory wat ik voor vandaag in elkaar moest zetten een beetje te doen was. Voor jou zeker. Er wacht een leuk prijzenpakketje op je. Blijf even wachten, Hans. Dan noteer ik jouw gegevens. Jouw moeder woont in Elst, hè?
1: Dat klopt, ja. Die woont in Elst.
0: Stel, ze luistert. Wil je nog wat tegen haar zeggen?
1: Ja, nou, ze is heel erg slechthorend. Dus radio luisteren doet ze eigenlijk niet echt meer. En als ik zo op de radio geweest ben, dan laat ik het later nog wel even een keer terugluisteren. Maar ze hoort het op dit moment niet, maar als ze terugluistert, hoort ze het dan wel. Dus de groetjes en we zien er snel weer.
0: Hartstikke goed, gezellig. Nou, die heeft ze dan ook binnengekregen in Elst.
1: Ja.
0: Hans, dank je wel voor het reageren. Een hele fijne avond en het pakketje zie je tegemoet.
1: Ja, dankjewel. Leuk. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Joedoe.

0: Depeche Mode met Enjoy the Silence op Radio Gelderland, thuis in Gelderland. Organisaties en personen die zich inzetten voor de cultuur of de natuur in Gelderland, die kunnen in aanmerking komen voor 15.000 euro. Dat geld komt van het Cultuurfonds Gelderland en dat is op zoek naar mogelijke kandidaten voor de prijs. Pim Scheerder, jij bent van het Cultuurfonds. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even om te beginnen, wat is het Cultuurfonds precies?
1: Het Cultuurfonds is een landelijk privaat fonds. Dus ons geld komt van loterijen, van schenkers, donateurs. En met dat geld ondersteunen wij door het hele land, en dus ook in Gelderland, allerlei mooie projecten op het gebied van cultuur en natuur.
0: Ja, en jullie hebben nu best een bedrag te besteden, hè? Aan wie denken jullie? Zeker. Aan wat voor kandidaten?
1: Nou, we zoeken eigenlijk organisaties of personen die iets bijzonders doen in Gelderland voor de Gelderse cultuur of natuur. En daarmee ook een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Denk aan iets, een vernieuwend cultuurproject waarbij je nieuwe doelgroepen bereikt. Of een groot natuurgebied weet te herstellen. Dus voor won bijvoorbeeld afgelopen jaar Tribe, een hiphopcore uit Arnhem. Het eerste hiphopcore van Nederland.
0: Kijk.
1: Nou, dat is natuurlijk echt een mooie vernieuwing voor wat we natuurlijk in Gelderland hebben als cultuuraanbod.
0: Ja.
1: En bij Natuur won de Natuurwacht Bommelerwaard, een organisatie die 50 jaar bestond.
0: Mm-hmm.
1: En echt superveel actieve, enthousiaste vrijwilligers. Echt ontzettend veel activiteiten organiseert.
0: Ja.
1: Daarom ook echt een mooi voorbeeld is voor andere lokale natuurverenigingen over hoe je ook zelfs hele jonge, enthousiaste vrijwilligers weet te trekken.
0: Ja. Ja, nou noem je wel twee initiatieven, twee organisaties. Inderdaad, niet eens zo met hele bekende namen. Hoe zijn die bij jullie gekomen? Want het is natuurlijk wel goed, hè? Nu via de radio wordt dus het initiatief verspreid dat er die prijs is. Maar hoe zijn die mensen bij jullie gekomen? Zijn zij voorgedragen?
1: Ja, dus we hebben sinds vandaag weer een open call uitstaan. Dat betekent eigenlijk dat iedereen een kandidaat mag voordragen.
0: Leuk.
1: En dat gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, familieleden, mensen die toevallig iets een keer bezocht hebben en denken dat dit wordt echt een prijs te winnen. Dus vanuit allerlei hoeken komen er nominaties bij ons binnen.
0: Ja.
1: En dan gaan we ons twee juries gaan kijken naar wat verdient dan echt uit al deze kandidaten een prijs te winnen.
0: Ja, en nou zijn vorig jaar winnaars uit Arnhem en Bommelerwaard aan de orde geweest. Betekent dat dat die regio's dan niet meer in aanmerking kunnen komen, of is dat niet zo?
1: Nee, zeker niet. Iedereen komt in aanmerking die iets bijzonders doet.
0: Ja.
1: Vanuit alle regio's ontvangen wij graag mogelijke kandidaten, zodat wij juist een heel breed palet hebben om uit te kunnen kiezen.
0: Ja, nou Pim, 15.000 euro, dat zeg ik een beetje zacht, maar dat is best wel een ontzettend mooi budget, een mooie prijs. Verwachten jullie daar iets voor terug?
1: Nee, het is vrij te besteden. Het moet wel gaan naar een nieuw project.
0: Ja.
1: Dus het mag. Er zal vast wel een keer een feestje gehouden worden als je zoiets wint. Maar het geld gaat uiteindelijk naar iets nieuws wat je doet voor cultuur of natuur.
0: Ja.
1: En dat mogen de winnaars zelf bepalen.
0: Ja.
1: Dus we hebben daar altijd even contact over. Maar ze mogen zelf bedenken van waar kan ik dit geld goed voor gebruiken? Een nieuw project, een nieuw materiaal dat we willen aanschaffen. Iets waardoor je eigenlijk nog beter een mooi werk kan doen hier in Gelderland.
0: Ja, flesje champagne, dat mag nog. Maar vakantiefoto's vanaf de Kanaren, dat is een ander verhaal. Nee, het is goed dat je dat zegt, Pip. Als wij iemand willen nomineren, willen voordragen, hoe doen we dat? Wat is het contactadres?
1: Nou, via de website van het Cultuurfonds staat een nominatieformulier open. En daar kan iedereen kandidaten voordragen.
0: Dat klinkt goed. En het klinkt ook laagdrempelig. Dus nooit geschoten, dus altijd mis. Gewoon lekker veel cultuur en natuurvoorstellen voordragen. En dat kan dus via jullie organisatie. Pim, dank je wel. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Jullie bedankt.
0: Tot ziens.
1: Tot ziens.

0: Jacky Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen nu met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
9: Het is ruim 4:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Hemmen is het 17,9 graden en in Zaltbommel 19,6. Het weer in Gelderland. Vanmiddag breekt soms de zon door, maar het komt regelmatig voor dat er buien zijn met mogelijk onweer en windstoten. Het wordt maximaal 19 graden met een vlagerige zuidwestenwind. Vanavond is het buiig, maar vannacht wordt het droog met een afzwakkende wind en minima van 14 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een flinke windvlaag zorgde maandagmiddag voor een ravage op de Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo. Een automobilist botste tegen een omgevallen boom en vervolgens tegen een vrachtwagen, waarna de weg volledig werd afgesloten voor bergingswerkzaamheden. En het was al een radiogesprek vanmiddag bij Irene. Husky Fozzy is al meer dan 6 weken zoek in de bossen rond Arnhem. De hond ontsnapte op 14 juli uit de tuin van zijn eigenaar na harde knallen van een defensieoefening en is sindsdien niet meer gezien. Nou, er wordt natuurlijk verzocht om op te letten of Fozzy ergens gesignaleerd wordt. En zo ja, neem dan bijvoorbeeld contact op met Omroep Gelderland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 13 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek, 12 minuten oponthoud, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort, 12 minuten vertraging.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud.
11: Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Met Buutma.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Thuis in Gelderland. Xandra Rakier.

My Life op Radio Gelderland. En weet je wat nou het grappige is? Er staat hier nog een plaat uit diezelfde periode klaar. En die heet December 1963. Nou, dat moet wel een memorabel jaar zijn geweest. In ieder geval voor de Four Seasons, die hier speciaal een nummer over schreven. En wie 1963 in ieder geval bewust heeft meegekregen, is Jan. Hij zit in Epe, in een vakantiehuisje om zijn verjaardag te vieren. 82 jaar jong. Nou, zeker is dat 1963 hem nog wel voor de geest staat. Benieuwd wat dat voor herinneringen oproept. En misschien weet hij ook wel waarom December 1963 zo bijzonder was. Bijzonder genoeg voor een plaat in ieder geval. Gefeliciteerd Jan. Hier zijn ze voor jou, The Four Seasons.

0: Four Seasons, December 1963, oh what a night. Het is bijna 16:45, Rob is in de studio, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt nieuws voor ons.
1: Ja, het nieuws van buiten Gelderland. Bij de overstroming in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Blijkt nu uit satellietbeelden. Het officiële dodental daar is opgelopen naar 903. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Er worden nog ruim 4000 mensen vermist. Onderin is ook een 29-jarige man uit Nijkerk en een vrouw uit Haarlem. Die verwoestende overstromingen hebben zo'n 93.000 mensen getroffen. De Rode Kruis haalt geld op voor noodhulp via giro nummer 6868. Daar is tot nu toe ruim 1,5 miljoen euro op binnengekomen. Als je nu je energiecontract, als dat energiecontract nu afloopt, dan heb je pech. Want als je nu zo'n contract afsluit, ben je gemiddeld 600 euro per jaar duurder uit dan dat je dat in februari deed. Vooral gas is flink duurder geworden. Komt allemaal door de onrust rond de straat van Hormuz. Qatar kan daardoor veel minder vloeibaar aardgas uitvoeren. En was voor de oorlog nog goed voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde export daarvan. Ook stroom wordt daardoor duurder, want op sommige momenten zijn er gascentrales nodig om aan de vraag naar elektriciteit te voorzien. En zo werkt een hogere gasprijs dus ook door in de stroomprijs. Xandra, jij hebt je rijbewijs, hè?
0: Ik heb mijn rijbewijs, ja, sinds mijn 28ste. En jij?
1: Hoe vaak heb je examen moeten doen?
0: 1 keer, maar ik heb wel 110 lessen gehad.
1: 110 lessen, maar wel in 1 keer geslaagd.
0: 1 keer nou, geslaagd.
1: Ik heb ook nieuws uit Utrecht. Daar is een vrouw ook geslaagd voor haar rijexamen. Nou, leuk voor die vrouw, zou je denken. Geen nieuws. Maar het is het wel, want het was de 23ste poging van de vrouw. Maakt het toch wel bijzonder. Fatima van 61 heeft eindelijk haar roze pasje, dus na 23 keer.
0: Wauw.
1: Tijdens de lessen ging het allemaal goed, maar ja, examen doen, dat bleef een ding. Ruim 20 jaar heeft ze ook lessen gevolgd. Mm-hmm. Zegt dat ze op een gegeven moment op het punt kwam dat ze zoveel had geïnvesteerd dat ze niet meer kon stoppen.
0: Ja, zoiets. Ja, nou moet en weer. Zal je ook, hè? Zou ze een record hebben, denk je?
1: Ja, weet ik niet. Nee. Ze koos uiteindelijk voor een automaat. Dat hielp. Geen schakelauto, maar een automaat. De eerste keer slaagde ze niet, maar ze besloot het nog 1 keer te proberen en ze had succes. Al kan ze dat na al die jaren nog nauwelijks geloven, maar het is zo. Ze wil nu een autootje gaan kopen.
0: Ja,
1: en dan voorlopig in de buurt lekker rondrijden. Niet te ver weg.
0: En jij? In 1 keer?
1: Ja, ook
0: 2 keer?
1: In 1 keer.
0: En theorie?
1: Ook in 1 keer.
0: Ook een apart schakel.
1: Dat had Fatima trouwens ook in 1 keer de theorie gehad.
0: Ja, weet je hoe vaak je hem dan opnieuw moet doen, hè? Want dan moet je binnen een jaar of 1,5 jaar moet je praktijkexamen halen.
1: Dat was ook wel 20 keer theorie.
0: Dat is zo. Ja, ik moet je zeggen wat ik ook een heugelijk feit vind. Overmorgen wordt mijn jongste zoon 18. Die had al een rijbewijs op zijn 17e. Maar moest dus nog 1 jaar onder begeleiding, te weten, zijn moeder rijden.
1: Ja, ja.
0: Dat vervalt woensdag. Dus ik ben benieuwd hoe snel de eerste zelfstandige rit gaat plaatsvinden.
1: Dan is die vrij.
0: Dat is het.
1: Zonder moeder naast zich.
0: Zo is het, ja.
1: Lekker.
0: Lekker met de radiohart. Dat was het?
1: Ja.
0: Dat was het. Dankjewel, Rob.

0: Ed Sheeran op Radio Gelderland met Bad Habits. Het is 9:09. Laten we eens even kijken hoe het met het weer gesteld is. En wie kan ons wat beter vertellen dan Berend van Weerplaza? Goedemiddag, Berend.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een onstuimige maandag, hè, mogen we dat zeggen?
1: Ja, van mij mag je dat wel zeggen, hoor. Ja. Ja,
0: maar klopt het ook?
1: Ja, nou ja, het is laten we zeggen, wisselvallig met flink wat wind, inderdaad. Ja, ook al een beetje aan de onstuimige kant.
0: Ja.
1: Hier en daar echt wel stevige buien overgetrokken vanmiddag. En ook de komende uren is dat ook nog wel mogelijk, hoor. We zijn nog niet van die wisselvalligheid af.
0: Nee.
1: Want vanuit het noordwesten zien we nog stevige buien die eraan komen. Niet overal gaan die buien naar beneden komen. Ik denk vooral in de noordelijke regionen van de provincie, waar het echt nog wel eventjes stevig door kan gaan regenen. Verder richting het zuiden, misschien lokaal nog een buitje. En in de loop van de avond gaat het dan vanuit het westen overal droger worden.
0: Oké, dat is dus een goed vooruitzicht.
1: Ja, zeker. Ja, en ook komende nacht dan op de meeste plekken wel een droge nacht. Bij temperaturen die inleveren dan naar zo'n 13 graden op de meeste plaatsen.
0: Ja. Dat is wat anders, want ik vind dat het zo aangenaam zwoel nog was de afgelopen dagen. Je loopt naar buiten en je denkt, oh, wat aangenaam.
1: Ja, zeker. Maar ja, die temperatuur die blijft eigenlijk wel vrij constant de komende dagen. Het wordt helemaal niet zo heel koud overdag. Temperaturen gewoon rond een graad of 21, 22 in Gelderland. Ook morgen wel, want morgen wordt er echt wel een aangename dag om er lekker op uit te trekken. Want van buien is morgen geen sprake meer. Misschien in de ochtend lokaal nog een buitje. Maar in de middag is het gewoon ronduit zonnig. Ook niet al te veel wind meer. Bij temperaturen die het dus oplopen naar zo'n 21 graden. Dus morgen ziet er helemaal niet zo slecht niet uit.
0: Nee, want we starten morgen een nieuwe maand. Maar dat betekent niet meteen een heel ander weertype.
1: Nee, nou, we starten morgen zelfs de meteorologische herfst natuurlijk.
0: Dat is zo, ja.
1: Maar het begint eigenlijk gewoon met wel een vrije nazomerweer. Kunnen we eigenlijk wel stellen. De dagen daarna is dat helaas niet het geval. Woensdag valt dat nog mee. Ook een lange tijd droog met flink wat zon bij vergelijkbare temperaturen. Maar vanaf donderdag neemt die wisselvalligheid weer toe. En zal de paraplu weer geregeld nodig zijn.
0: Ja, dat is zo. Ja, moet je zeggen, ik heb zelf een hele nostalgische herinnering aan de maanden die nu gaan komen. September en oktober. Beide zoons van mij zijn in deze week geboren. Die worden 18 en 21. Maar dat waren heerlijke maanden om met die kinderwagen destijds te lopen. Die laagstaande zon.
1: Ja, precies.
0: Dat is dan een beetje de romantische associatie die ik nog heb bij de komende tijd.
1: Het is heerlijk. Ik vind het zelf ook heerlijk, hoor. Die maanden of die periode waarin het niet meer zo warm is, maar wel nog heerlijk weer om lekker op uit te trekken. Je ziet alles veranderen in de natuur. Dus ik denk dat we richting een mooie periode gaan voor de meesten.
0: Dat zeg je goed. En zo sluiten we dan augustus af. Dank je wel, Berend. Ik wens je een hele mooie avond vast.
1: Hetzelfde.
0: Heel graag tot de volgende keer.
1: Doei doei.
0: Hoi hoi.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op Zitcomfort.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan heb ik nog verkeersinformatie voor je van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 13 minuten op onthoud, er is een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaalf. 10 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattermerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 minuten vertraging. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 8 minuten op onthoud. Nou ja, het zijn allemaal niet hele lange vertragingen. En ja, dan is het beste advies altijd lekker Radio Gelderland aanhouden.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen.
9: Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Thuis in Gelderland.

Misschien geeft Mick Jagger hier zelf al het recept voor gezond of gelukkig oud worden. Werk, wees trots, sta rechtop en raak de wolken aan. Of is het nou raak de grond aan? Nog maar een keertje goed luisteren. Goedemiddag, nog een uur thuis in Gelderland voordat we de avond ingaan. Het Instituut voor Natuureducatie start deze week met vleermuissafaris. Hoe avontuurlijk dat is, dat vraag ik ze straks zelf eventjes. En in oktober is er weer de Alle 1300 Goedlijst. Ik heb er vast een mooie bestseller voor je uitgevist. En die hoor je helemaal aan het einde tegen zessen. 5 minuten bijna, daar sluiten we mee af. En ook dit is zeker geen gekke. The Searchers.

0: Mysterieuze titel voor mij, Love Potion Number 9. En daarmee is het 4:15 op Radio Gelderland. Rob, goedemiddag. Tweede keer in de studio.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij praat ons nog even bij wat betreft het Gelders nieuws.
1: Ja, om drachtenproblemen in de Achterhoek aan te pakken is de komende 30 jaar naar schatting €1 miljard nodig. Zeggen bestuurders, boeren en waterschappen in het gebied. Die werken samen aan een gezamenlijk plan voor meerdere jaren. De verschillende partijen zeggen dat de aanpak van droogte nog niet wordt gezien als een officiële opgave, zoals bijvoorbeeld wel bij stikstof het geval is. En daarom wordt er ook nog niet structureel geld voor uitgetrokken. Maar dat is wel nodig, zeggen ze. Bewoners van de gemeente Epe moeten deze jaarwisseling waarschijnlijk stellen zonder vuurwerk. Er geldt deze jaarwisseling in heel Nederland voor het eerst een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Maar gemeenten kunnen onder voorwaarden wel een ontheffing geven voor georganiseerd vuurwerk. Gemeente Epe zegt nu dat ze dat niet gaat doen, omdat er nog veel onduidelijk is rond de regeling. En ook om dat nu alvast duidelijkheid te geven aan inwoners, organisatoren en ook de hulpdiensten. En de gemeente West-Betuwe plaatst voor de komende maand camera's in Asperen. Dat is een reactie op een reeks branden daar in het dorp. In verschillende straten vonden de afgelopen weken meerdere autobranden plaats. En ook was er een explosie op de veranda van een huis. Burgemeester Stoop van West-Betuwe hoopt dat de maatregel bijdraagt aan een positief gevoel van veiligheid, laat hij de burgers weten. Tot zover.
0: Dankjewel, Rob. Weet je waar het vuurwerk altijd doorgaat?
1: No.
0: In restaurants kan je bij het dessert altijd vragen, zet er eventjes een ijsfonteintje op. Dat doen ze altijd.
1: Ja, mag dat tegenwoordig ook nog met die branden binnen en zo? Dat soort,
0: ja, deze is nog heel onschuldig. Ik heb het afgelopen week nog meegemaakt.
1: Oh, kijk dan.
0: Staat wel op je rekening trouwens. Dus dat doen ze niet belangeloos. Hey, hele fijne avond.

0: Alle Notes hebben een speciale wens op hun lijstje. Een kus. En dat op Radio Gelderland. Het is 5:50. Ja, dat vleermuizen alleen in kerken en kelders leven, dat is een beeld dat vooral in films en verhalen voorkomt. Het Instituut voor Natuureducatie neemt mensen mee op vleermuissafari om te laten zien dat ze ook in de stad voorkomen. Hidde Malta is van het IVN. Goedemiddag, Hidde.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Hoe hardnekkig is dat, het beeld, dat vleermuizen niet in bewoond gebied huizen?
1: Ja, best wel hardnekkig inderdaad, dat klopt. En daarom hebben we ook deze samenwerking met gemeente Arnhem aangegaan. Ja, gewoon zodat mensen ook kunnen ervaren dat natuur niet alleen in het bos zit, niet alleen maar in die kelders en overal, maar dat ze ook gewoon overal om ons heen zit eigenlijk.
0: Ja, dat zeg je goed, want vleermuizen heb je natuurlijk ook in verschillende verschillende soorten. Is het soort dat je in de natuur treft ook degene die je in de stad tegenkomt?
1: Ja, zeker. Want in Nederland komen er dus 18 vleermuizensoorten voor.
0: Nou,
1: in Arnhem zijn dat er ongeveer 6.
0: Ja.
1: En hoe het vaak zo gaat bij vleermuizen is dat ze rondom woningen slapen.
0: Mm-hmm.
1: Dan worden ze wakker. En als ze dan op jacht gaan, dan kunnen ze gewoon vaker het bos ingaan. Ja. Maar de soorten die in het bos voorkomen zouden ook gewoon in de stad voor kunnen komen.
0: Ja, en je zegt 8 soorten in de stad, specifiek in Arnhem. Wat zijn de grote verschillen? Hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen?
1: Ja, de grote verschillen zitten onder andere in hoe ze eruit zien inderdaad. Sommige zijn groter, sommige zijn kleiner. Sommige hebben grote oren, sommige hebben kleine oren.
0: Ja.
1: Maar waar ze wel allemaal overeen komen is dat alle soorten die we hier in Nederland hebben insecten eten.
0: Dat is een belangrijke overeenkomst. Ja, wij hoeven niet bang te zijn wat dat betreft. Hè? Het gaat ze om... Ja, precies. Zijn ze schuw van aard, Hidde? Vleermuizen?
1: Ja, wat is schuw? Ik bedoel, als je tijdens de schemering op straat loopt, dan zie je natuurlijk af en toe een vleermuis overkomen.
0: Ja.
1: Dus op die manier zijn ze niet schuw. Maar mocht ze liggen te slapen in je woning, dan worden ze toch liever met rust gelaten.
0: Ja, want ze komen dus voor in de stad. Waar gaan ze precies zitten?
1: Dat kan van alles zijn. Soms zie je misschien van die vleermuiskasten hangen aan een boom ergens.
0: Ja.
1: Daar kunnen ze dus in zitten. Maar ze kunnen ook onder de dakpannen zitten, in de spouwmuren ook. Eigenlijk alles waar een lekker plekje is. In holle boomstammen kunnen ze ook zitten.
0: Hoe zien die vleermuiskastjes eruit? Want je hebt natuurlijk gewoon vogelhuisjes, maar hoe kan je zien dat ze voor vleermuizen bedoeld zijn?
1: Nou, de vleermuiskasten zijn best wel plat meestal. En die hebben van onderen een opening.
0: Mm-hmm. Oké, dat is eigenlijk waar je op moet letten. Dan weet je, het gaat om vleermuizen. Waarom worden die opgehangen?
1: Nu met de woningisolatie natuurlijk zie je steeds meer dat mensen hun spouwmuren dichtmaken.
0: Ja.
1: En dat betekent toch wel dat er minder plekjes zijn voor de vleermuizen om terecht te kunnen. En wat dan heel goed is, als je muren isoleert, om ook vleermuiskasten op te hangen, zodat vleermuizen toch nog ergens een plekje hebben om te slapen.
0: Ja, dat is het. Ken jij die school in Driel die niet bezet mag worden omdat er vleermuizen in zitten? Want vleermuizen zijn nou eenmaal beschermd, dus er kunnen geen leerlingen in. Ken jij die kwestie?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en daar hebben ze dus, om het probleem op te lossen, vleermuiskasten opgehangen overal in de plaats. Alleen, ze gaan er niet in zitten. Hoe kan dat nou?
1: Een vleermuis is een dier. Het heeft een eigen wil en zegt nou zelf, als jij ergens een heel mooi huisje zou hebben en dan zetten ze daarnaast ook een prima huis, zou je er dan zelf uitgaan?
0: Ik ben het helemaal met je eens. Het zegt iets over hoe eigengereid vleermuizen zijn in dit geval, hè?
1: Zeker.
0: Het IVN, jij ook, doen aan vleermuissafaris. Dat klinkt heel avontuurlijk. Is het dat ook?
1: Je gaat natuurlijk wel een beetje in de schemering naar buiten. En het is dan wel bewoond gebied.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dan toch wilde dieren tegenkomt, zoals vleermuizen,
0: ja.
1: Ik zou zeggen dat het best wel avontuurlijk is.
0: Dat is het inderdaad, ja. En ik denk dat veel mensen luisteren en zeggen, vleermuizen in de woonwijken, bestaat het? Ja dus. Waar ga je tijdens zo'n safari mensen op wijzen?
1: Tijdens zo'n safari worden mensen op verschillende dingen gewezen. Bijvoorbeeld, als je een vleermuis ziet vliegen, dan word je daarop gewezen.
0: Ja.
1: Maar de safari-leiders nemen ook zo'n bed-detector mee.
0: Mm-hmm.
1: En de vleermuizen communiceren natuurlijk met hele hoge pieptoontjes. En die worden dan opgevangen door zo'n beddetector.
0: Ja.
1: Zodat zelfs als je ze niet ziet, je kan laten zien, kijk, ze zitten hier.
0: Zo, en dat zijn hoge geluidjes. Kun je ze goed waarnemen?
1: Ja, zeker.
0: Heel bijzonder, hoor. Jullie trekken de wijken in. Ja, ik heb al even op jullie site gekeken. Er is veel animo voor die safaris. Waar kunnen we nog terecht? Of wanneer misschien opnieuw voor een tweede ronde?
1: Ja, je hebt net gelijk. Het is storm gelopen voor de vleermuizen.
0: Ja, leuk.
1: Super leuk om te zien. Maar goed nieuws, in het voorjaar organiseren we samen met gemeente Arnhem nog meer vleermuissafaris. Dit keer dan in andere wijken in Arnhem. Want het idee is dat gewoon elke wijk in Arnhem aan de beurt komt.
0: Zo is dat. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, en voor dit moment weten we dus, ze zijn er hoor in de stad. Niet alleen in het plaatsje Badmen, hoog in de provincie. Ook gewoon in de steden zoals Arnhem. Hidde, dank je wel voor de toelichting.
1: Ja, zeker. Geen enkel probleem. En altijd leuk om te vertellen over de vleermuizen.
0: Zo is het. Fijne avond.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Dag.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. In Winterswijk is het 17,9 graden. En in de Valk, gemeente Ede, 19,7. Mooi omgedraaid. Het weer in Gelderland. Ook vanavond is het eerst nog buiig. Later in de avond wordt het vanuit het westen droger. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Een greep uit het Gelders nieuws. De Groningse massadonor Simon, die zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, heeft ook kinderen verwekt in Gelderland. Hij stuurde een verklaring naar ouders waarin hij aangeeft geen nieuwe trajecten meer te starten en zoekt naar professionele begeleiding. En de A2 tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Empel gaat maandagavond vanuit beide richtingen dicht vanwege de verwijdering van een verroest verkeersportaal. De snelweg is afgesloten tot dinsdagochtend 5 uur en het verkeer wordt omgeleid via Rotterdam en Arnhem. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we ondertussen even naar de situatie op de weg in Gelderland. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knooppunt Del en Geldermalsen 6 minuten oponthoud. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattermerbroek 9 minuten. En tot slot op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Reden 8 minuten vertraging. Kom allemaal goed thuis.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
13: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
20: Hey, Remon!
21: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Hey, Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: Tensie zien met de Wall Street Shuffle op Radio Gelderland. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt voor ons rondgespeurd wat er nog aan nieuws te beleven is.
1: Ja, op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in bijna 20 steden ook op andere plekken in het land. En daarbij worden onder meer Apeldoorn en Nijmegen genoemd. In die laatste stad verbleven vorige zomer steeds meer daklozen in het parkje midden op het Keizer Karelplein. Gemeenten roepen de regering op om te helpen bij het oplossen van de dakloze problematiek. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week maandag op 100-jarige leeftijd overleden. In 1951 begon ze bij de NCRV. Daarmee was ze een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. En naast haar werk als omroepster presenteerde Koen op den duur ook haar eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow, Van Grote naar Kleine K, Stedenspel, Dier en Vriend van Natuur en ook het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien? In 2001 sprak ze Nederland nog even toe op Nederland 2 in een programma over hoogtepunten van 50 jaar televisie.
2: Toen ik omroepster was, dames en heren, was er nog maar 1 televisienet. Dus voor mij is het nog een beetje onwennig om nou op Nederland 2 te zitten. Van drama of comedy spraken we toen even min. Wat het gewoon over een mooi televisiespel of een leuke serie.
1: Ja, 100 jaar is ze geworden. En basisschool De Kleine Vos aan de Graspieper in Mierlo bleef vandaag dicht, want er was gisteravond ingebroken. En volgens de politie zijn er grove vernielingen aangericht, vermoedelijk door een groep 15-jarigen. Daar is bijna iedereen boos over, was te horen bij Omroep Brabant.
3: Ja, was echt heel erg schrikken.
4: Ik vind het schandalig. Kinderen kunnen niet naar school. Hoop stress misschien bij de kinderen.
5: Ik was vanmorgen natuurlijk huilen. Van waarom mogen wij niet naar school? En is de juffrouw verdrietig? En hebben ze onze spulletjes kapot gemaakt.
6: Wat vind jij ervan dat de school vandaag dicht is?
7: Niet leuk. Nee. Ik wel.
6: Weet je wat er is? Jij wel?
7: Ja.
1: Toch 1 persoon die blij was dat die school dicht was vandaag. Maar wel heel naar natuurlijk voor al die leerlingen. Die hoorden over de vernielingen van hun spulletjes daar.
0: Dat is zo nog even over Tanja Koen, 100 jaar geworden. Ze zeggen wel eens, er verandert heel veel met het klimmen van de leeftijd, maar een stem blijft overeind. Dat hebben we niet kunnen achterhalen in het geval van Tanja Koen, hè?
1: Nee, die oude opnames, ik heb even snel zitten zoeken naar echt die hele oude, die eerste opnames, maar die heb ik nog niet gevonden. Misschien later op de dag vandaag dat die langs gaan komen, want ja. Het nieuws is nog redelijk vers.
0: Zo is dat, ja. Leuk dat wij het alvast hebben gehad. En ook leuk dat we haar hebben gehoord. Dankjewel, Rob. Fijne avond.

Tina Turner met Typical Mail op Radio Gelderland. Ja, aan eind van het jaar moet het klaar zijn, hè? De bouw van De Turner, een wooncomplex in hartje centrum van Arnhem. Maar liefst 47 appartementen komen er in dat complex, dat dus vernoemd is naar Tina Turner. Nou, waarom? Omdat ze ooit optrad in De Box, de discotheek die lang geleden op die plek zat. De Turner, Tina maakt het zelf niet meer mee. En of ze erop zat te wachten dat zo'n wooncomplex naar haar vernoemd is, dat weten we niet. Maar het klinkt wel stoer, De Turner. Vind jij ook niet? When

0: Anita Meijer met Why Tell Me Why. En als je nog met een restje middagdip zat, dan is die bij deze opgelost, denk ik. Het is 5 voor 6.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, en daar zijn we aanbeland bij de uitsmijter van vandaag. De alle 1300 goed monumentenlijst. Volgende maand hoor je de lijst opnieuw en daar heb je natuurlijk inbreng in. Daar ga je nog veel meer over horen de komende weken. En als smeermaker plaatsen we er iedere werkdag één op die lijst met eeuwigheidswaarde. Vandaag zijn dat de Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Ook een grote favoriet. Werd vorig jaar hoog geplaatst in die lijst. Sluiten we vandaag thuis in Gelderland mee af. Ik wens je een hele fijne avond. En ga lekker genieten en vast nadenken over wat nou een nummer is wat jij graag in die alle 1300 goedlijst zou willen zien. Mooie maandagavond.

0: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Door Al Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt.

0: Coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Gelderland.
13: helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
1: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
0: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Helemaal Nationaal, op Radio Gelderland.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Pam, pam, padapa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
9: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
8: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
10: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taak verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taak zugrunde liegt.
8: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor de...

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Drentse Weer Podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast.

0: Why did it stop?
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
2: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor recensie. Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Naar vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zaal voor zaal, bordjes

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, rondde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij dit oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse Prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uur lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
2: Aldus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissingetje. Dus weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
5: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. Het maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
6: Ja, weet je, als het een rotzooi is en blijft liggen, dan ergert je er allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
7: Wat we het vaakste zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
8: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
9: They stop the class, ring the bell and we send the keepers whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
9: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
10: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
10: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de Christen-Democraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
11: Een geel briefje erop, even dit doen, even dat doen. En nou ja, je had op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
11: Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
12: Attentie Tanja. Kion Veet.
13: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
12: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
14: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heuse mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heijnen willen niks kwijt over de begroting. Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
14: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
2: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
14: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers. En kunnen kerken helpen. Want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
14: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
2: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
14: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Alexander IV was dat, met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig. En ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, wij verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben adem gehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Ook zeker, ja. Hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan, tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost. Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar Pro, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van Pro nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En Pro had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van de rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
0: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
1: Nee, en niet alleen voor de oppositie hoor, maar eigenlijk voor iedereen die ernaar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door. Henry Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam. Dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik.
1: Ja, want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
1: Waar liep dat op spraak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om een vervolggesprek te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het
1: doen. U vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed. Maar het gaat er soms ook pittig aan toe, dat ontken ik niet.
1: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken, kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
1: Ja, we nemen uw punten mee voor de evaluatie, maar wees u vooral heel erg blij dat er iets ligt. En iets waarvan zij denken dat het Prinsjesdag kan overleven.
0: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
1: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijne, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijne die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
3: Het heeft ons eerder dichterbij gebracht, omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
1: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
0: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
1: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers werkende wijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal in zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
4: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
1: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten, waar het liberalisme voor staat, ook een plicht hebt richting elkaar en richting de samenleving. Nou, wat dat betreft sluit dat gedachtegoed natuurlijk naadloos aan bij deze opmerking over het minderheidskabinet en hoe dat gaat werken. De verwachting is dus dat de oppositie erachter komt dat ze ook plichten hebben richting elkaar en richting de samenleving.
0: Ja, maar ja, daar ligt toch nog wel een vraag. Want die coalitiepartijen kunnen er nu dan onderling uit zijn. Al weten we nog niet precies hoe of wat. Maar ja, die steun van die anderen. Ik zei het net al, voor de zomer zeiden alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, hè, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
1: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikel punt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermaledijde hypotheekrenteaftrek af wil.
4: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja. Ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
0: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in, de countrypop, in het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
5: Dankjewel.
0: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
5: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste helden in de muziek.
0: Ja.
5: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band, geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken, maar dan met dit groepje muzikanten.
0: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor, als je wil.
5: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
0: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam, hè?
5: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. Het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
0: Ja.
5: En die band bestond uit mandoline, vijfzangige banjo, viool, akoestische gitaar en contrabas. En dat instrumentarium dat samen kwam is eigenlijk, zeg maar, blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
0: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
5: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
0: Ja.
5: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
0: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
5: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
0: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te krijgen.
5: Klopt, ja. David Cinco, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en naar Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Dus toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om in, want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen. Maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man, heeft hij heel zijn airmiles die hij gespaard had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
0: Goedkoop kan het niet geweest zijn, want hij had ook een koffer microfoons bij.
5: Hij had wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
0: Oké. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè, begrijp ik?
5: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review. Waarin onder andere Waylon en Ricky Cole en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete Bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
0: 13 september.
5: 13 september in Zwolle.
0: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
5: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
6: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Haddon in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer, dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen, maar waarom Dublin?
2: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuidelijke Brussel, misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald. En wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie. En morgen is er een vergadering.
3: Ja, en jij weet, Chris, is waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU. Dat wisselt
0: zeker
3: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
3: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja, en in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
3: Absoluut.
0: Ja, oké. Maar dan, wat staat er op de agenda?
3: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden, want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
3: Doe dat maar. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt, ah, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen. En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie denk ik over wat kan je voor Oekraïne doen. Gaat het daar ook nog over?
2: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Chris.
0: Ja,
2: daar gaat het zeker ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè?
2: Ja. Ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekensommen bij gemaakt en zegt van, Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Hmm. Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
2: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Hmm. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie niet?
2: Namen willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten we op letten, Kiesja, in de menigte van Brussel?
3: Ja, ik mag het spits afbijten. En dan noem ik natuurlijk als eerste onze Nederlands premier, Rob Jette. We hoorden net al bij Lars Geerts. De coalitie is erin geslaagd om de Nederlandse begroting voor volgend jaar dan in ieder geval zelf samen daarover eens te worden. Mm-hmm. Maar er komt ook die Europese begroting aan. En die is altijd voor 7 jaar. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Misschien nog wel wat langer dan ze erover in Den Haag over hebben gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ideeën daarover die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jette, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jette alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden, dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
2: Ja, want Kiesja noemt dus Jette. Ja. Mag ik toch een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Jette, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè? Meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren. Maar ook wel mijn eigen insteek.
0: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
3: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van der Brink van Migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van der Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Overleggen. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En Van der Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
2: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zeker.
2: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder allebei behorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
0: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
3: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moeten we het ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Nou ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
0: Oké, okay. Nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
2: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies. Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast.

0: Over dat dat land bij de EU zou willen horen. Maar ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
1: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
0: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar. Zoals heel veel leiders willen. Hmm. Wat is jouw inzet?
2: Mijn inzet?
1: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
2: Absoluut niet. Nee,
0: dat denk ik dus ook.
2: De begroting gaat pas op 2028 in, dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen om er zoveel mogelijk aan
0: te trekken. Helemaal eens.
1: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
2: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
3: Still Have You. 1, 2, 3.

0: Still Have You van Bluefinger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt in Hedden. Gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de Koninklijke Hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven

0: in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
1: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
1: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden en dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe die dat moest, hoe die daarmee moest omgaan. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren heette dat.
1: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam. Dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval. En daar is, dat hoorden we net Ten Uil over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed. Waarin hij tussen de $4 en $6 miljoen vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En, toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
1: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond.
1: Ja.
2: Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
1: In de snoeppot. Nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
1: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En dat is hem gelukt.
1: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with the possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government.
4: Yes, sir.
1: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard. Over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed-affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
1: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
1: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen. Dus nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
1: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven. Functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen. Maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
1: Ja. En heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
1: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP, van de Duitse Nazi.
1: Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja, dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus ja. Vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En, nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u. Ik betaal dit gesprek. U luistert naar mij.
1: Nou ja, oké.
2: Dat was het dus.
1: Ja, en waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel
1: betaal.
2: U en je moet je mond houden.
1: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey. Ik kan niet vanochtend zoveel foto's nog waar.
4: Nee?
3: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
3: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
3: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
14: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Aval Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avals.nl. Succes begint met Avals.
15: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Radio Gelderland. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.